0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakt ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap, dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. De actie werd samen met de politie uitgevoerd op verzoek van de lokale autoriteiten. De mariniers zorgden tijdens die doorzoeking voor de veiligheid van de medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft al lange tijd met veel criminaliteit en illegaal wapenbezit te maken. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio.
1: Connect. Hier ben je thuis.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Een rechter oordeelde dat het moederbedrijf van de twee sociale mediaplatforms verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Het geld moet in een apart fonds komen. Meta gaat in beroep. Bij een flatbrand in Rotterdam is 1 persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer. Dit is Connect.

Developer Donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Bij een flatbrand in Rotterdam is 1 persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het noorden en oosten is het bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. De wind trekt iets aan, er staat een zwakke tot aan de kustmatige westen tot noordenwind. Vanavond klaart het overal op, er wordt geen regen verwacht. Na vandaag houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Zondag en maandag kan er een bui vallen. Daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen en iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en 3 leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte 1 leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten. Het allerbeste
1: in Midden-Gelderland. Waar je ook bent, met Connect ben je overal te

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens 2 kilometer en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Tot zover het Radio Nieuws. In het noorden en oosten is het bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. De wind trekt iets aan, er staat een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Vanavond klaart het overal op, er wordt geen regen verwacht. Na vandaag houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Zondag en maandag kan er een bui vallen. Daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens staat 3 kilometer file. Door de grenscontroles bijna een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Zemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kick. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeers.

Welkom bij deze ochtend hier op Connect. Nou, ik hoop dat je in ieder geval een hele goede dag hebt vandaag. Tot zover moet ik zeggen dat voor mij heb ik... Ik heb soms natuurlijk ook een wat mindere dag, hoor. Voor mij was deze opstart gewoon als in dat je vanmorgen... dat je dan uit je bed komt en dat je denkt... nee, ik werd ook echt 1 minuut wakker voordat mijn wekker ging. En ik dacht... Dan baal je gewoon. Dan denk je, oh, ik kan nog super lang slapen. Maar nee, grote grap, je kan helemaal niet meer slapen. Je moet nu opstaan. Maar goed, dat soort ochtenden, ik denk dat we dat allemaal wel kennen. In ieder geval is het vandaag cool. En dat is wel een voordeel, want het wordt wel echt bloedje heet weer. Ja, het gaat echt volgende week. Dan gaan we gewoon weer temperaturen krijgen van 35 graden en warmer. Ja, je hoort het goed. Het is echt niet normaal meer. In ieder geval wordt het volgende week donderdag wordt het echt de heetste dag. Dit weekend is het nog oké. Okay. Nou, tenminste eigenlijk morgen. Morgen dan krijgen we een graad of 28 graden. Maar zondag dan stijgt het toch al naar de 32 graden. Dus hou je vast. Dan hebben we maandag, dinsdag wat heel even een klein beetje zo naar beneden gaat. Waardoor het even alsnog warm is. Ik bedoel, het is dan nog steeds maandag 28 graden, dinsdag 25 graden. En vanaf dan gaat het heel hard omhoog. Dus ook regen krijgen we binnenkort nog niet. Dus voor de mensen die buiten plantjes hebben en alles, geef je plantjes maar even water. Want het gaat nog niet regenen voor hoe het er nu uitziet de komende tijd. Dus zet je maar schrap.

0: Op het terrein van Molen de Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Ja, we hebben het over warmte en daar hoort toch helaas ook bosbrand bij. Nu is het dus zo dat er een bosbrand is geweest in Arnhem. Vlakbij de carpoolplaats ter hoogte van knooppunt Waterberg in Arnhem brak donderdagmiddag, gisteren dus, een bosbrand uit. De brand die ontstond rond 2:10 en de brandweer rukte groot uit om het vuur te bestrijden. Dankzij het snelle optreden van de brandweer bleef de brand beperkt tot een klein gedeelte van het bosgebied. Het vuur werd snel geblust. Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niets bekend. Nou, ik denk gewoon inderdaad hitte. Dat heeft er in ieder geval mee te maken. En het is gewoon super droog, hè? Ik bedoel, het kleinste vonkje, dat maakt gewoon het verschil. Dus we moeten met z'n allen ook een beetje oppassen. Met vuur en alles, droogte, houden we gewoon ver uit de buurt van. Dus in ieder geval gelukkig dat het tot een beperkt vuurtje is gebleven gisteren. Daar ben ik erg opgelucht mee. En nu ik toch opgelucht ben, laten we dan de volgende plaat gaan instarten. Dat is niks minder dan Girls on Film van Duran Duran. Als ik het goed uitspreek, vast wel.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 1/4 meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file en 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Oké, okay, daar zijn we weer. En nu wel met het vrouwenfeitje van de week. Dus daar zijn we dan. Nee, vandaag gaat het eigenlijk weer over uitvindingen. Ik heb gewoon echt hier best wel wat interessante dingetjes namelijk over gevonden. En vandaag gaat het over niemand minder dan de Amerikaanse uitvinster Mary Anderson. Zij vond namelijk de ruitenwisser uit. En dat in het jaar 1903. Ja, dat is toch al best wel lang geleden, hè? Ja, dat is inderdaad zo. Want ze bedacht dus een handbedienende arm met een rubberen blad... nadat ze in de winter van 1902 in New York een trambestuurder zag... worstelen met sneeuw en regen op zijn voorruit. In 1903 kreeg ze hier officieel patent op. Nou... De aanleiding dus, dat was dus tijdens inderdaad die tramrit. En toen bedacht ze van, oké, dit kan niet anders, dit is helemaal niet handig. Hier gaan we eens even iets op verzinnen. En het ontwerp inderdaad was een rubberen wisser met een soort arm. Maar eigenlijk hoe we het best wel nu ook kennen, maar dan nog ietsje anders. Nu is het gewoon allemaal meer technisch en zo in die zin. Maar wel echt een topuitvinding. Ik denk dat we in ieder geval toch wel het een en het ander te danken hebben aan, aan die vrouwen die inderdaad gewoon zeiden van... dit is niet handig. Maar daarom, we hebben een man nodig en een vrouw. Want dat, zo komt dat in ieder geval altijd goed in balans. Want wat moet je ook anders zonder een vrouw, denk ik dan. Hè? Nee, ik denk dat het alleen maar goed is. Want op sommige dingen daar komen mannen toch niet op. Waar vrouwen dan bij denken, maar dit is toch hartstikke logisch. Dit kan je hartstikke goed gebruiken. Jazeker, en weet je wat we ook hartstikke goed kunnen gebruiken... Een leuke plaat natuurlijk, dus komt hij dan.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

Ja, dit is een ondertussen een ouwertje ook ondertussen geworden. En ik denk dat veel mensen deze in ieder geval wel kennen. Tenminste, uit mijn jeugd. Want One Direction was wel vroeger inderdaad echt een ding. Ik zeg wel vroeger, maar als ik hoor dan inderdaad mijn ouders al zeggen... Natasja, vroeger, 10 jaar geleden, dat is toch niet vroeger. Ja, ik weet het niet. Want in die zin, vanaf wanneer is iets vroeger? Ik vind dat best wel een interessante. Is vroeger gisteren? Is vroeger vorige week? Want het is in de verleden tijd. Dus vanaf wanneer spreek je dan vanaf vroeger? Ben ik benieuwd naar. Wat zeg jij ervan als luisteraar en misschien kijker? Want hè, ik ben nog steeds live te zien op je beeldscherm ook. Dus voor als je denkt van, hé, dat weet ik nog niet. Kun je jou ook zien, Natasja? Ja, zeker. Dus zoek dat maar zeker even op RTV Connect. Dan kun je ook gewoon meekijken. Supergezellig. Maar laat me maar even weten wat jij als luisteraar dan vindt. Vanaf wanneer is vroeger nou vroeger? Ik vind dat eigenlijk 5 jaar geleden, dat is al vroeger. Ik vind heel veel dingen vind ik al vroeger. Ja, als we spreken over 1 jaar, 2 jaar geleden... dan zeg ik nog wel van, oh ja, 2 jaar geleden. Maar ik vind 5 jaar terug... Ik vind dan persoonlijk, dat is al vroeger. Maar goed, we gaan het ondertussen nu hebben over niets minder dan natuurlijk de Efteling. Want er is iets interessants uitgelekt. Er zijn natuurlijk bezoekers, het bezoekersaantal, dat is dus uitgelekt weer. En nu kunnen we dus de drukte bekijken van hoe het eruit ziet deze dagen. Bijvoorbeeld vandaag is eigenlijk de drukste dag in de Efteling met maar liefst 26.000 gasten. Ja, dat is best wel veel. Op zaterdag, morgen dus, heb je een kleine daling en dan komen er 24.500 bezoekers. En op zondag is het echt ineens een stuk rustiger met 19.000 bezoekers. Ja, dat zijn nog steeds hartstikke veel mensen. Maar het is in die zin met vandaag is wel echt een aanzienlijk stuk lager. Terwijl je zou verwachten dat het juist op een zaterdag, op een zondag, dat juist de drukste dagen zijn. Maar nee, dat is toch echt vandaag. Dus hou daar in ieder geval rekening mee. Stel, je kan nog iets veranderen. Nou ja, dan zou je dat kunnen doen. Want je kan dus ook heel makkelijk je tickets ook naar een andere dag zetten. Maar goed, ik bedoel, uiteindelijk, wat maakt het uit? Want de Efteling is toch tot 10 uur open. Dus je hebt genoeg tijd in die zin. Ja, voor maandag dan is het voorlopig nu dat de teller op de 21.500 bezoekers staat. Dus we gaan het zien of het dan druk wordt. Maar sowieso, in de zomer is de Efteling altijd wel een heel stuk drukker. Maar goed, daar hou je denk ik in die zin toch wel ook rekening mee. Want het is toch wel echt hoogseizoen, ja.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kick. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is 10 minuten. A12 Arnhem richting de Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens, een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Arnhem, 5 minuten vertraging bij Duiven. We stellen een file op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Wat leuk dat je nog steeds aan het luisteren bent. Ondertussen naar het tweede uur hier op Connect. Ja, ondertussen zijn we dus in het tweede uur en is het dus 11 uur. En dat betekent maar één ding. Het is tijd voor het Let's Talk moment. En daarna, vanaf 11:30, dan is het tijd voor draaien op plaat. Wat houdt dat nou precies in? Nou ja, vanaf nu dus 11 uur. Dan kun je dus jouw verhaal naar mij opsturen. En dan zal ik dat bespreken hier op de radio. Dit kan echt over van alles gaan. Stel, je hebt iets meegemaakt gisteren waarvan je dacht, wauw, dit was heel bijzonder. Dit wil ik wel eens even delen. Dan kun je dat inderdaad gewoon naar mij opsturen. Het kan in die zin inderdaad echt over alles gaan. Bijvoorbeeld iets wat je hebt gegeten en je dacht, nou, dit was super lekker. Of juist helemaal niet. Hè? Dat je bijvoorbeeld ergens in een restaurant zit en dat je de meest slechte ervaringen hebt, de meest bijzondere dingen meemaakt. Ik bedoel, ja, dat hebben we allemaal wel. Gewoon iets waarvan en denk, nou, dit Natasja, dit kun je toch niet geloven? Deel maar. Ook bijvoorbeeld, stel, je gaat leuk op vakantie of je hebt een leuke vakantie gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld ook verhalen gekregen waarbij mensen zeiden van, oh, ik heb dankzij jou ook, want ik ga best wel vaak op solo reis, dat mensen zeggen, oh, ik heb dankzij jou heb ik een solo reis gemaakt en dit was mijn ervaring daarin en helemaal top. Of juist niet. Ik bedoel, niet iedereen vindt een solo reis even leuk. Dus dat is een beetje overwegen in die zin. Maar je kan me dat dus gewoon allemaal opsturen. Dat kan dus naar 0316 6x3. Of ga je bijvoorbeeld ook iets heel leuks doen vandaag? Laat me dat zeker even weten. Nogmaals, 0316 6x3. En dan vanaf 11:30, dan is het tijd voor draaien op plaat. Dus je mag me ook alvast, als je een heel leuk plaatverzoekje hebt, mag je dat alvast doorsturen. Dan is dat vanaf 11:30 gewoon allemaal te horen. Dus even nog in spanning afwachten. En dan zometeen komen we terug met het Let's Talk moment.

heb ondertussen een berichtje mogen ontvangen. Die is echt net binnengekomen. Dus bedankt voor het opsturen van je verhaal. Het gaat in ieder geval nu van wat ik zo zie. Ik heb het even doorgelezen. Want ik wil wel eigenlijk een zo realistisch mogelijk antwoord kunnen geven. Dus ik probeer dingen niet helemaal door te lezen, zodat ook ik, dat dit mijn eerste reactie is op het verhaal. Maar wat ik in ieder geval over het verhaal kan vertellen, wat is opgestuurd, is dat het over agressief rijgedrag gaat eigenlijk. Dus nou ja, laten we maar gewoon naar het verhaal gaan luisteren, terwijl ik het vertel. Dus daar komt hij dan. Nou, ik reed dus gisteren op de snelweg richting Amersfoort. En daar heb je dan een driebaanse snelweg. Daar was dus een vrouw voor mij. Die wilde vanuit de rechterbaan een baan opschuiven naar links. Maar die was gewoon vrij en er was niemand. En opeens uit het niets kwam een Mercedes aan. En die kwam denk ik wel met 150 er ineens langs. En die vrouw die samen met haar zoon in de auto zat, die kon nog net op tijd naar rechts. Anders dan was er dus echt een ontzettend groot ongeluk gebeurd. Ja, echt bizar. Ja. Ik heb er inderdaad voor dit soort dingen, dan denk ik echt, ja, hoe kunnen mensen in die zin het zo erg riskeren? Gewoon en je eigen leven en dat van een ander. Kijk, weet je eigen leven, dat vind ik al een ding. Maar dat je het leven van een ander riskeert, vind ik echt niet oké. Okay. Dat ik denk, ja, 150 op de snelweg, dat is echt wel heel hard. En als je hard rijdt, ik heb zoiets van, oké. Je kan echt best wel een keer hard rijden, maar dat is echt alleen op stukken waar er niemand is. En sowieso 150 is wel echt veel te hard. Dus in die zin is dat ook niet meer gevaarlijk, veilig. Ga dat dan op een racebaan doen. Doe dat gewoon inderdaad op een circuit waar lekker niemand is. Als je wil racen, ga maar lekker daar racen. In die zin, want inderdaad vorige week, of was dat deze week, toen hoorde ik dus ook een verhaal over, volgens mij was dat deze week, een verhaal over een Nederlander die in Duitsland 230 kilometer ongeveer reed. En ja, gewoon, maar ook echt als een idioot over de weg ging. Die gewoon inderdaad mensen van rechts, links gewoon overal ging inhalen. Dus echt gewoon langs. Ja, dan ben je echt, ik weet niet wat er dan in je omgaat. Denk je dan van, ja, ik ben een coureur en ik ga je over de snelweg racen. Ja, ik weet het niet. Ik vind in ieder geval dat we echt wel wat meer bewust mogen zijn van andere mensen op de weg. Dus laten we dat in ieder geval uit het bericht halen. Dus bedankt voor het opsturen van je berichtje. En heb je zelf nog iets, dan kan dat altijd. Ik heb daar nog wel even tijd voor als je dat snel weet op te sturen. Dat kan nogmaals naar 0316 6x3. Wel doen, hè.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

Vergeet niet, het is ondertussen echt bijna 11:30 en dat betekent maar één ding. Het is dan tijd voor Draai Jouw Plaat. En dat wil je niet missen, want hoe leuk is het als je hier gewoon jouw plaat hoort hier op Connect. Dus het is nu jouw moment, zou het nu doen. Ga naar 0316 6x3 en stem voor jouw liedje. Of stem, laat het mij gewoon vooral weten. Ik heb hier het bij mij staan. Stuur het op, zou ik zeggen. Ik ben er helemaal klaar voor. Dan gaan we in ieder geval nu luisteren naar Shy Boy van Panorama.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 1/4 meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Tot zover het radionieuws. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Vanavond is het overal zonnig en droog. Ook vannacht blijft het droog. In het noorden en oosten is kans op mist. Het koelt af naar 18 tot 13 graden. Een mooie gelegenheid om de ramen open te zetten voor wat verkoeling. Morgen ook weer een zonnige dag met een zwakke oostenwind en temperaturen van 23 tot 28 graden. Daarna wordt het weer even tropisch warm. Zondag kan het in het zuiden en oosten van het land boven de 30 graden worden. Maandag zijn er iets meer wolken en is er een kleine kans op een lokale bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog en de zon schijnt geregeld. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat door een kapotte vrachtwagen 7 kilometer file tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 1/4. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. A12 Duitse grens Arnhem 10 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer file. En 10 minuten extra op de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

When Doves Cry van niemand minder dan Prins. Ja, ondertussen is het echt tijd voor Draai Jouw Plaat. Dus als je ondertussen nog niet je plaatverzoekje hebt opgestuurd, doe dat dan zeker. Dat is alleen maar leuk. En ik denk voor jou als luisteraar is dat ook alleen maar leuk. Ik bedoel, dan heb je ook even inzeg hier. Dat is nooit verkeerd, denk ik. Ondertussen heb ik echt iets heel leuks gevonden, wat ik even ga delen. Want voor de mensen die een beetje bekend zijn met Burgers Zoo en die daar wel eens naartoe gaan, daar heb ik dus wat nieuws over te vertellen. Het is namelijk zo dat de Arnhemse dierentuin Burgers Zoo, die is dus bezig met het ontwikkelen van het grootste zeeaquarium ter wereld. Het aquarium gaat een volume hebben van ruim 50.000 liter en wordt gerealiseerd in samenwerking met biologen en dierenverzorgers van Burgers Ocean, Wageningen Universiteit, het Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee en Rijksuniversiteit Groningen, die het project wetenschappelijk volgen. Ja, Burgers Zoo die werkt dus al jaren aan belangrijke ecosystemen uit de zee. Van een groot Indonesisch koraalrif tot een mangrove uit Belize, als ik het zeg. Ja, nu volgt een derde aquatisch ecosysteem, een Indonesisch zeegasveld, en bezoekers die krijgen zo een indruk hoe een dergelijk ecosysteem er in het echt uitziet, laat de Arnhemse dierentuin weten. Ja, het is echt ontzettend vet in ieder geval hoe Burgers dit zo allemaal doet. Want zo werkt het team van Burgers Ocean al een paar jaar achter de schermen om dit in de vingers te kunnen krijgen. Het zeegasveld begint met een aantal sprieten en heeft zijn tijd nodig natuurlijk om te ontwikkelen. Tevens proberen we nu reeds te anticiperen op het toekomstige problemen, zoals de hoeveelheid voedingsstoffen in het water, vertelt Burgers Zoo. Als het zeegas bij ideale omstandigheden hard zou gaan groeien, zouden de filters in het leidingswerk vol dood blad kunnen lopen. Groeiend zeegas stopt ook voortdurend blad af. Het is dan continu herfst. Ja, nou, voor als je dat nog allemaal niet wist, dan is dit allemaal best wel interessant. Vooral als je als bezoeker vaak naar Burgers Zoo gaat. Ik ben zelf vroeger wel vaker naar Burgers Zoo geweest. Ik had daar dan altijd een abonnement op. Maar op een gegeven moment, ja, is dat gewoon klaar. Ik ging echt altijd jaren en op een gegeven moment vroeger als kind, ik denk dat dat ook als kind gewoon is, hoor. Op een gegeven moment dan heb je het ook gehad. Dat had ik in ieder geval wel. Maar ik moet zeggen dat ik wel eigenlijk weer heel erg graag heen wil. Ik mis het toch best wel Burgers Zoo. Het is toch wel, ik vind het een hele leuke dierentuin in ieder geval. Ja. Jeroen!

Without Me van Eminem. Ook echt een van mijn lievelingsplaatjes is dit van Eminem. Ik hou daar veel te veel van. Maar goed, ondertussen hebben we ook wat minder nieuws. Want voor de mensen die het dus nog niet hebben meegekregen. Gisteren is de zangeres van Earth and Fire, Journey Kaagman, die is overleden op 79-jarige leeftijd. Ja, Journey Kaagman, die dus op 79-jarige leeftijd is overleden. Dat wordt ineens gisteren vermeld door haar familie. En zij was dus al sinds 2012 ziek aan de welbekende ziekte Parkinson. Ja, dat is echt helemaal geen fijne ziekte. En ik hoor het echt ook steeds meer. Het is in die zin alleen maar rotnieuws. En in ieder geval heel veel sterkte gewenst aan de familie. Dat is eigenlijk het enige wat ik er verder nog over kan zeggen. Het is gewoon heel triest nieuws. En om daar dus inderdaad over terug te komen, krijg ik dus ook een berichtje van: hey Natas, zoals je ongetwijfeld wel hebt gehoord, is gisteren Journey Kaagman, ik hoop echt dat ik het goed uitspreek nu, is gisteren overleden. En daarom wil ik het volgende plaatje aanvragen. Dat is Weekend van Earth and Fire. Nou, die ga ik zekerst weten even draaien. Hier komt hij dan.

Hey Natasja, ik heb nog wel een plaatverzoekje voor je als je hem wil hebben. Ik zou heel graag het liedje Golden Boy van Freya Sky willen horen. Because I really like it. Ja, succes nog vandaag.

Ik ben maar eens even hier gaan zitten. Ik dacht, dan zie je me misschien wat beter. Ik ben best wel klein. En vergeleken met de rest is iedereen best wel groot. Dus in die zin, de camera die staat dan soms misschien net niet helemaal goed genoeg. Maar ik dacht, nou, ik ga zitten. Maar volgens mij maakt dat zeker wel een verschil. Dus nou ja, misschien zie je me niet beter. Hallo. Ik moet hierbij, nu ik hier eindelijk goed in beeld ben, moet ik hem meteen ook gaan afsluiten. Want het is ondertussen, ja, is het alweer een paar minuten voor. En dan houdt het natuurlijk op vanaf 12 uur voor mij. Dus tot volgende week. Ik hoop dat je weer hebt genoten. Ik in ieder geval wel. Ik vind het altijd leuk. En hier hebben we dan als laatste nog een verzoekje. En dat luidt als volgt. Kun je voor mij Love of My Life draaien van Queen? Absoluut. En daar ga ik ook niet doorheen praten. Dus hier is hij dan.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem, 8 kilometer file tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 25 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem, een kwartier vertraging bij de Duitse grens. A12 Duitse grens richting Arnhem, een kwartier vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer file en 10 minuten vertraging nog eens richting Utrecht op de A12 bij knooppunt Grijshoort. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen, 5 minuten extra reistijd bij Malden. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Ja, de toon is alweer gelijk gezet met Lily Allen, Fuck You. 2009 alweer. Dit is de Guilty Pleasure Lunch. Mijn naam is Nico. Ik heb de grootste Guilty Pleasures. Van A tot Z, van jong tot oud. Je hoort ze elke vrijdag. En wil je nou een Guilty Pleasure horen? Schroom dan niet. Stuur ons een berichtje 0316-6x3. En dit is Dua Lipa en Bad Bunny. Samen met J Balvin ook nog.

Fantastische track uit mijn geboortejaar 1992. Ja, dan voel je oud, hè, Jordan. De Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge. Nou, ik hoop dat het nooit zover komt dat je daar terechtkomt. Je luistert naar de Guilty Pleasure Lunch. En zometeen een verhaal. Ik was dus laatst met de hond buiten aan het lopen. En ik schrok me daar een hoedje. Hoe dat precies zit, hoor je zometeen na Z. Stay the night. I know.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

regionale muziek hier op Connect. Je hoort ze allemaal hier voorbij komen. En het is tijd voor eentje uit de oude doos. Eentje uit 1987 alweer. Ice House Crazy.

0: Wij zijn jouw vakantiehit, Corrier. Deze hit is overgevlogen vanuit Frankrijk. Maggio Gio. Ja, mijn Frans is niet zo goed. Ik heb dat snel laten vallen. Ik denk ook wel met de reden. Je hoorde Pile. Nu word je weer bijgepraat wat er allemaal in de wereld gebeurt. En er gebeurt veel. Goedemiddag, dit zijn de headlines.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 Utrecht richting Arnhem, 7 kilometer file tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 5 kilometer stilstaand verkeer bij de Duitse grens, 25 minuten vertraging vanaf Zevenaar. 10 minuten vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. Er staat een file op de A325 Nijmegen-Arnhem bij het Gelderdoom, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

lekker wegdromen met Fleetwood Mac. Dreams, nou ja, wegdromen. Alhoewel, je moet daar straks natuurlijk gewoon weer aan het werk. Dus anders stikt de baasje op de schouders. Waar blijf je? En dat willen we natuurlijk ook niet hebben. Nou, ik was dus laatst met de hond aan het lopen. En ik kijk zo in de berm zo. En wat zie ik daar liggen? Een rode vos. Ja, ik wist dus niet dat die in Nederland voorkomen. En mijn vrouw eigenlijk, als zij al bijvoorbeeld bepaalde dieren ziet. Kakkerlakken, spinnen, insecten. Dan schiet ze al door het plafond heen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd voor welk dier of welk insect ben jij nou echt bang? Laat me dan zo even weten via een berichtje via de 03166.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
0: Dit is Connect.

Michael Sembalo, Maniac, hier op Connect. En deze track heeft toch wel een speciale lading voor mij. Want nou ja, als kleine jongen wilde ik natuurlijk ook heel graag radio maken. En toen hadden wij dus met een vriend van mij hadden wij een manier gevonden om online uit te zenden. Allemaal een beetje houtje touwtje, je weet wel hoe het gaat. Je bent al blij als er één iemand luistert. En dit was dus de eerste track die wij draaiden op die zender. Goed, nu is het toch wel een andere koek. We gaan gewoon door met een andere track in de Guilty Pleasure Lunch. Martin Garrix met Fireflies.

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.

I feel it coming, the weekend. Jazeker, het weekend komt eraan, nog een paar uurtjes zwoegen voor de baas. En tot 5 uur kun je gewoon, en dan kun je gewoon lekker de baas weer uitzwaaien. En ik laat je nu voor dit uur achter.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat 12 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. De vertraging is een kwartier. Een kwartier vertraging ook op de A12. Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg nog een kapotte vrachtwagen. 6 kilometer file. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en Knoop het Kruiswoord. 14 kilometer file. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

is the love. Timeless 94, even zo'n tijdloze track. Hier tijdens de Guilty Pleasure Lunch. En mocht je dit weekend nou niks te doen hebben en woon je in de buurt van Spijk, daar is namelijk genoeg te doen, genoeg vertier. Je kunt namelijk, de Spiekse kermis is daar, met natuurlijk dingen die worden georganiseerd door de Schuttersvereniging, maar ook natuurlijk de welbekende attracties. En je kunt ook terug naar de Nashville-tijd, beetje die country-tijd, want er is dus een country-festival ook nog in Spijk. Dus genoeg te doen. Meer informatie over evenementen in de regio vind je natuurlijk op rtvconnect.nl.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

wordt beter met de tijd. Nou, dat is wat Rosa denkt. En ik denk daar toch wel anders over. Want heel veel mensen zeggen toch, vroeger was alles beter. Ja, het is denk ik gewoon een andere tijd waar we in leven. En de volgende track gaat over Wenen. Ik was daar een x-aantal jaar geleden. Tijdens de coronatijd. Net een beetje ten einde van de corona. Ik kon gewoon al die attracties bezoeken. Al die bezienswaardigheden zonder. Al die toeristen die om je heen hangen. Foto's maken en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk wel ideaal. Goed, je hoort ze nu. Ultra Fox, Vienna.

0: Somber hier op Connect met My Body Isn't Ready. Ja, dan moet je toch zorgen gaan maken, denk ik. Goed, je wordt bijgepraat wat er in de wereld gebeurt. Het is 1:30. Goedemiddag.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. Tot zover het radionieuws. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Vanavond is het overal zonnig en droog. Ook vannacht blijft het droog. In het noorden en oosten is kans op mist. Het koelt af naar 18 tot 13 graden. Een mooie gelegenheid om de ramen open te zetten voor wat verkoeling. Morgen ook weer een zonnige dag met een zwakke oostenwind en temperaturen van 23 tot 28 graden. Daarna wordt het weer even tropisch warm. Zondag kan het in het zuiden en oosten van het land boven de 30 graden worden. Maandag zijn er iets meer wolken en is er een kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en de zon schijnt geregeld. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn nog veel vertraging tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld. De 9 kilometer file. De weg is wel weer vrij door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem bij Knoopend Waterberg. 7 kilometer file. Een half uur vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Knoopend Oudijk en Knoopend Grijshoord 20 kilometer file. Dit is allemaal vakantieverkeer. Het is ook druk op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort 5 kilometer stil. Verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

de final countdown. Ja, het is aftellen geblazen met Europe. En wij tellen ook met je af naar het weekend. Want het weekend staat voor de deur. En ik heb wat zomerse klanken voor je meegenomen. Dit is Jean de Paul.

Je luistert naar Connect met Call Me Spakna. En de volgende artiest, ja, zij is echt al een tijdje heeft zij geen tracks gemaakt. In 1997 maakte zij een track Free. En nu heeft zij de handen in heen geslagen met Yugel. En dit is toch wel, als je kijkt naar de Beatport charts, een van de grootste tracks van dit moment. Yugel, samen met Ultra Nate, Moving to the Sun.

Op het terrein van Molen de Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten. Dit is het geluid voor jou en mij. Luister Connect.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Passenger, let her go, hier op Connect. Ja, hoe heette deze track ook weer? Hoe heette die ook alweer?
0: You let her go.
1: Ja, dat zeg ik toch. Nu op Connect, Latricia McNeil, Ain't That Just The Way.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als de grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen te laten herstellen. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hem pinden, melden Italiaanse en Griekse media. De Italianen gingen na het incident naar de politie. Op basis van camerabeelden kon die de Nederlanders snel identificeren en opsporen in hun hotel. Er is een zaak tegen hen aangespannen vanwege diefstal en vrijheidsberoving. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Tegen 3 van hen eiste het OM ook celstraffen. De vrouw was bij het begin van de relatie 17 jaar, de N is 15 jaar ouder. Hij bood haar aan om seks mee te hebben zonder dat zij hier zelf inspraak over had, aldus de officier van justitie. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn is de weg weer vrij. Nog een half uur vertraging tussen Hoevelaken en Stroe in 11 kilometer file. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. Door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem tot aan Duitsland 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. Vakantieverkeer op de A12 richting Utrecht tussen Zevenaar en Knoop het Grijshoek 12 kilometer file. En 25 minuten vertraging 3 kwartier door een ongeluk. Op de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort staat het stil over 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 2000 voor deze band. Leuke hit destijds.
1: Dit is Connect. Afslag 2.4.
0: Ja, als je me dan vraagt wat doen ze op dit moment... nou, dan kan ik je vertellen dat ze genieten van een welverdiende zomervakantie... en zich aan het voorbereiden zijn op een nieuwe najaarstour in grote zalen... en een nieuw album genaamd It Is What It Is. Raccoon dus, zoals gezegd. Hey, van harte welkom. Afslag 2.4 voor vandaag, vrijdag 7 augustus 2026. Je luistert naar Connect met muziek onder andere in dit uur van Alex Warren. We hebben muziek van Sia, Chandelier gaat aan je voorbij komen. Meatloaf. Maar eerst is hier de jeugd van tegenwoordig featuring Maan.
1: Connect. Afslag 2.4.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bij schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je.

Meatloaf. Een paar leuke hitjes gehad. Dit was er één van, al was dit niet zo'n grote. 1993. I do anything for love, but I won't do that.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Little Time I Have, Paul David featuring Serge Dussault. Het was muziek uit 2024 en het komt uit de regio. Vraag me niet uit welk deel van de regio.

0: En tot zover Passenger. Je hoort de muziek van Alex Warren. Onderweg muziek van Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Ook sneller komt eraan met 5 voor 12. Maar eerst is het tijd voor het volgende.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelden. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hen pinden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is erg druk op de weg deze vrijdagmiddag. Veel recreatieverkeer. De meeste vertragingen op de volgende week. De A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Knoop het Waterberg staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je bijna een half uur. A12 Duitsergrens Utrecht tussen Zevenaar en Knoop het Grijshoort bijna 20 minuten oponthoud. En op de A325 van Nijmegen naar Knoop het Velperbroek is een ongeluk gebeurd net voorbij Elden. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ja, waarschijnlijk gaat het hier om de spreekwoordelijke 5 voor 12, want het is natuurlijk al lang 5 voor 12 geweest. Het is maar even dat je het weet. Ja, vacature alert. De gemeente Renkum zoekt een operationeel beheerder wegen voor 36 uur per week. In deze afwisselende functie draag je bij aan veilige en goed onderhouden wegen, openbare verlichting en andere voorziening in de openbare ruimte. Voor meer informatie neem even een kijkje op de Facebook-site van de gemeente Renkum. Dan zie je vanzelf meer.
1: Connect. Afslag 2.4.

0: was muziek van Charlie Puth. Onderweg nog muziek van Becky G. Shower komt eraan. Ook Replay en Gordon gaat aan je voorbij komen. Ik weet niet waarom, maar het gaat gewoon gebeuren. Never, nooit meer. Maar eerst is het tijd voor de agenda berichten.
1: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 3:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt... Het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens... voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus... barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum.

zo bij Gordon en Replay. Never, nooit meer. Maar ook van harte hopen dat dat uit gaat komen. Ha, beetje flauw. Hey, tot zover deze afslag 2.4, deel 1. Straks na het nieuws ben ik nog graag terug voor deel 2. Tot slot, muziek van Marshmello, Jonas Brothers. Hier is Slow Motion.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. CEVA regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. In juli ging het om zo'n 600.000 vaten per dag, terwijl er helemaal geen olie uit Saoedi-Arabië werd ingevoerd. Dat laatste komt doordat de aanvoer uit het Midden-Oosten is verstoord door het conflict rond de Straat van Hormuz. Amerikaanse bedrijven zoeken daardoor alternatieven dichter bij huis en Venezuela voert de olie-export flink op. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. En de grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als die grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen weer te laten herstellen. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. De rechtbank noemt het daarbij gebruikte geweld uitzonderlijk ernstig. De man werd vrijgesproken van moord omdat voorbedachte raden niet is bewezen. Bij de dader is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep komt. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is druk in Gelderland op de weg. Bijna 100 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer en vertrekkend en terugkerende vakantiegangers. Nou, en tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: het is de bedoeling om daar ook nog even mee door te gaan. En de muziek die zal voorlopig niet stoppen. Non-Stop the Music was Rihanna uit 2007.
1: Dit is Connect met Peter.
0: Ja, en ik ben bij je. Ik ben nog bij je tot 4 uur met veel muziek, veel lekkere muziek. Queen komt eraan. We hebben Myla, Myra, Alvaro Soler. Te veel om op te noemen. Zeker. Donnie, Frans-Duits, nu.

lekkere zomer hebben. Het zal heerlijk weer, soms een beetje warm, soms een beetje te warm. Misschien een beetje droog, maar het zomergevoel, dat is er zeker. En we onderstrepen het nog een keer met muziek van Santana featuring Rob Thomas. Het was muziek uit 1999 op Connect. Afslag 2.4. En om het zomerse gevoel nog even vast te houden. El mismo sol, hier is Alvaro Soler.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

Myla, Myra, je hoorde Green Eyes op Connect. Rij je regelmatig over de Hengeldeweg? Nou, let dan goed op. Ja, diezelfde weg is afgesloten van 14 augustus 7 uur 's avonds tot woensdag 19 augustus 6 uur 's ochtends. Hij is afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting geldt voor auto's, fietsers en voetgangers. Rijkswaterstaat werkt in deze periode aan het viaduct voor de toekomstige verbreding van de A12. En als dat nog niet genoeg is, vanaf zaterdag 15 augustus 5 uur 's ochtends rijden er ook geen treinen tussen Zevenaar en Didam. Vervangende bussen, die staan voor je klaar. Volg de omleidingsroutes en houd rekening met ongeveer 20 minuten extra reistijd.

0: Als u het mij vraagt, is dit de zomerhit van het jaar 2026. Bauza, Magnetic, onderweg. Muziek van Trobi, ook Julian Clea komt eraan. Maar eerst maken we plaats voor het volgende.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan, met gevolgen voor de dijkstabiliteit. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend bewolkt met in de noordelijke helft van het land ook her en der een buitje. Vanuit het westen komt er steeds meer zon bij. De temperatuur ligt tussen de 20 graden in het Waddengebied tot 24 in het zuiden. En de zwakke tot matige wind komt uit richtingen tussen het westen en het noorden. Vanavond blijft het droog en zijn er weinig wolken bij een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Ook komende nacht blijft het droog en kan er onder heldere hemel mist ontstaan, met name in het noorden, maar aan het eind van de nacht lost die ook weer snel op. Het kwik daalt naar zo'n 5 graden in het oosten en noorden tot 14 vlak aan de kust. En de zwakke, aan de zuidwestkust matige wind waait uit het zuidoosten. De ochtend begint zonnig met weinig wind, het blijft de hele dag droog. Ook 's middags houden we het zonnig bij 24 graden op de Wadden tot zo'n 29 in het zuidoosten. En waaien doet het morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zomers zonnig, droog en vooral warm weer met tropische temperaturen. Op maandag en dinsdag zakt het kwik iets, maar na woensdag krijgen we in het zuidoosten temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel verkeer onderweg, ook in Gelderland deze vrijdagmiddag. Naast een aantal korte files de meeste oponthoud op de volgende wegen, de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. A12, Duitse grens Utrecht, bij knooppunt Grijshoord ook eens 20 minuten vertraging. En er staat zo'n 15 kilometer file. En wat nog opvalt is de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor knooppunt Ewijk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek.
1: Connect. Met Connect ben je overal thuis.

net kapiteutje. Als je lichaam en parfummetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat zwaanzienbaar met zusjes, leef met andere soorten drukte.

featuring Jade Lauren. Het was hoog op Connect. Hey, mocht je wat te melden hebben, doe dat dan via onze redactie. Je kunt de redactie bereiken door een mailtje te sturen naar redactie@rtvconnect.nl. En als je wilt kun je natuurlijk ook bellen. Het telefoonnummer daarvoor is 026 44 22 282.

0: Connect. Daarvoor die leuke track uit de jaren 80. Het was Heart Alone. Onderweg Train, Hey Soul Sister komt eraan. Maar eerst is hier Cindy.
1: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
2: Het laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
3: Connect verbindt Midden-Gelderland.

tonight. Time flies when you're having fun, zeggen ze wel eens. Ja, het is vrijdag. Voor velen is dit misschien wel de laatste vakantiedag. En dan kun je achteraf zeggen, wat is het toch snel gegaan. Ik hoop voor je dat je nog een paar dagen voor de boeg hebt. Wat zeg ik, een paar weken voor de boeg hebt. Want ja, wie wil er nou niet genieten van zijn vakantie? Laten we wel wezen. Overigens hoorde je Train, Hey Soul Sister. Met nu muziek van Laura Pausini. Hier is Strani Amori.

Tot zover Laura Pausini, Strani Amori. En tot zover ook deze afslag 2.4 voor vandaag, vrijdag 7 augustus 2026. Morgen dan spreken we elkaar weer voor Alles Mag, Niets Moet. En voor straks, blijf gewoon lekker luisteren, want Connect is er 24 uur per dag. Hey, tot morgen.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar 854 euro. De fraudehelpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Esentate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. Siva Logistics regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Ruim 30 mensen raakten gewond toen hij wild om zich heen schoot. De premier bezocht de school en sprak van een verschrikkelijke tragedie. Er wordt nu onderzocht hoe de jonge student aan het wapen is gekomen. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd veel verkeer onderweg in Gelderland. Er staan een aantal files met zo'n 5 tot 10 minuten op onthoud. Eén valt er echt op, dat is de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Beek en knooppunt Grijshoord zo'n 20 kilometer langzaam rijden in het stilstaan. Kost je een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De drukte van vanmiddag in Gelderland neemt wat af, maar nog altijd zo'n 50 kilometer file in totaal. De meeste files hebben maximaal zo'n 10 minuten oponthoud. Op 1A, dat is de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord zo'n 15 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar 854 euro. De fraudehelpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. In 1995 bracht hij zelf een album uit. Met Madonna maakte Orbit onder meer het succesvolle album Ray of Light, dat 3 Grammys won. Zijn familie laat weten dat de muziekproducent op 23 juli thuis is overleden, 2 weken geleden dus. Een doodsoorzaak is daarbij niet bekendgemaakt. Het weer, vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files nemen af in Gelderland. Op een paar plekken nog wel flinke vertraging. Dat is met name op de A12. Als eerste Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controles daar zo'n 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de andere kant op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knoop het Grijzoord een kwartier op het uit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Op het terrein van Molen de Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: Heavy Baby.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het droog en zijn er weinig wolken bij een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Ook komende nacht blijft het droog en kan er onder heldere hemel mist ontstaan, met name in het noorden, maar aan het eind van de nacht lost die ook weer snel op. Het kwik daalt naar zo'n 5 graden in het oosten en noorden tot 14 vlak aan de kust. En de zwakke, aan de zuidwestkust matige wind waait uit het zuidoosten. De ochtend begint zonnig met weinig wind, het blijft de hele dag droog. Ook 's middags houden we het zonnig bij 24 graden op de Wadden tot zo'n 29 in het zuidoosten. En waaien doet het morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zomers zonnig, droog en vooral warm weer met tropische temperaturen. Op maandag en dinsdag zakt het kwik iets, maar na woensdag krijgen we in het zuidoosten temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Gelderland. De meest opvallende staat op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord nog 10 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaak gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging ook hier nog een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met twee anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassave-product. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer 6 miljoen euro. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn nog maar weinig files in Gelderland. 3 om precies te zijn. Wat daarbij opvalt is de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controles daar 10 minuten oponthoud. De A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De vertraging is daar 5 minuten. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wiegen en Beuningen een 3 kilometer file met ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer in midden Gelderland. Is correct.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Overal thuis.
2: Dit is Connect.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met twee anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. En een Amerikaans Hof van Beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file wel geteld nog in Gelderland. En die staat op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

van mij. Gaf me ziel en zaligheid, met in mijn hoofd, ik word rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik kon alleen maar groter worden.

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse TotalEnergies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het droog en zijn er weinig wolken bij een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Ook komende nacht blijft het droog en kan er onder heldere hemel mist ontstaan, met name in het noorden, maar aan het eind van de nacht lost die ook weer snel op. Het kwik daalt naar zo'n 5 graden in het oosten en noorden tot 14 vlak aan de kust. En de zwakke, aan de zuidwestkust matige wind waait uit het zuidoosten. De ochtend begint zonnig met weinig wind. Het blijft de hele dag droog. Ook 's middags houden we het zonnig bij 24 graden op de Wadden tot zo'n 29 in het zuidoosten. En waaien doet het morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zomers zonnig, droog en vooral warm weer met tropische temperaturen. Op maandag en dinsdag zakt het kwik iets, maar na woensdag krijgen we in het zuidoosten temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect Sport. Live. De wedstrijd van Vitesse.
1: Ja, een hele goede avond vanuit het Gelredome hier. Van een kolkende Gelredome. In ieder geval vanuit de boksen van het Gelredome. In ieder geval kolkend. Ja, we gaan weer beginnen. Vitesse, de eerste wedstrijd van dit seizoen. Een keer niet in september, maar gewoon 1 of 7 augustus 2026 hier in Stadion Gelredome in Arnhem. Vitesse RKC. Ja, Justin, vorig jaar staat de situatie er heel anders voor. Toen stond Vitesse op 7 augustus in de rechtbank in Utrecht. Maar goed, daar hoeven we het allemaal niet meer over te gaan hebben. Want Vitesse gaat hier voetballen. En er zijn wel wat verrassingen in het elftal van trainer Rüdiger Rehm. Iedereen had verwacht dat Youssef Oulalil zou gaan basis debuteren deze wedstrijd. Maar dat is dus helemaal niet zo het geval. Matthijs Marshall staat op die positie.
2: Zeker.
1: Ook bijvoorbeeld de Duitser Eduard Props, die het één wedstrijd heel goed deed. Waarvan iedereen eigenlijk wel verwacht dat hij in de basis zou beginnen. Is ook niet zo. Wie zijn vervanger is, komen we later op. Laten we even kijken naar de 11 mannen van Rüdiger Rehm. Op het doel, dat is natuurlijk al helemaal geen verrassing meer. Corner van den Berg, achterin Solomon Bonna. Die vervangt de geschorste Nathan Markelo. Want weet u het nog, helemaal eind april, 24 april, pakte Nathan Markelo op bezoek bij Cambuur een tweede gele kaart. En dus rood. En dus telt die schorsing door naar het nieuwe seizoen. Het zijn de centrale duo, Zumberi Ashmitar. Op linksback ook een verrassing, misschien voor sommigen. Giel Oldekeijzer speelt daar, niet Buettner met zijn dubbelrol. De bedoeling is dat Buettner meer vanaf het middenveld gaat spelen. Als hij gaat spelen. Dus vandaag is het meer een assistent. Maar goed, of hij nog in gaat vallen, moeten we dan zien. Dan de twee centraal op het middenveld. Marco Sikora en Matthijs Marschalk. En daar iets voor, Ricardo Felipe Zwart en Ayman Salouf. De nieuwkomer in het elftal van Rehm. De twee spitsen, João Pinto op de plek van Eduard Probst. En dan het tweede spitsenduo wordt compleet gemaakt door Nauval Panis.
2: Ja, we gaan eindelijk weer beginnen, Martijn, moet ik zeggen. We hebben er allemaal weer zin in. Als ik het zie, het Gelredome is keurig gevuld voor een zomeravond hier op de vrijdag. Want er zullen ongetwijfeld mensen op vakantie zijn die hier misschien wel bij hadden willen zijn. Maar helaas niet kunnen door verschillende vakanties. Ja, die tegenstander van vanavond is dus RKC Waalwijk. Vorig jaar won je hier in het Gelredome in de laatste minuut met 2-1 van RKC. In december, afgelopen december, was dat João Pinto. Dus daar scoorde daar de winnende. En de allerlaatste minuut staat er natuurlijk ook weer in op dit moment. Laten we hopen dat hij hetzelfde gaat doen als vorig jaar. RKC heeft ook 11 man. Ze Nick Schriks, nieuwe keeper van RKC Waalwijk. Geen sprenkeling meer, maar Nick Schriks. Overgekomen van PSV. Juan Familia Castillo, Rian van Gelderen, Jordi de Wijs. Gelijk de aanvoerder, ook nieuwe aanwinst. Van Fortuna Düsseldorf uit Duitsland. En Nasir Held. Nog een nap, Tim van der Loo. Azedine de Kidak. Die gaan we nog een aantal keer spreken, denk ik, vanavond. Vassai El Maizani, Jesse van der Haar, oud Utrecht en oud De Graafschap. En Rijn van Hedel maken de elf van trainer Sander Duits compleet. Die het vanavond hier over een kleine 9 minuten tegen Vitesse op gaan nemen. In de allereerste wedstrijd van het Keukenkampioen Divisie seizoen 2026-2027. Ja, we kunnen lang of kort over praten, maar we gaan eindelijk weer beginnen. Het heeft het WK lang geduurd, de voorbereiding 6 weken. Rüdiger Rehm zei het al gisteren bij jou in de voorbereidingen, Martijn. Het zijn 6 lange weken geweest, maar we mogen eindelijk weer. Kleine 9 minuutjes beginnen we hier in het Gelderland tussen Vitesse en RKC.
1: Tot zo.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse TotalEnergies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. De Amerikaanse president Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis alsnog door te laten gaan. Een lagere rechter zette die bouw voorlopig stil omdat Trump eerst maar eens goedkeuring van het congres moet vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is op eigen houtje al gesloopt voor het project. Maar volgens Trump is de beslissing van de rechter onterecht en moet die worden teruggedraaid. De geplande balzaal kost zo'n $400 miljoen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Live, de wedstrijd van Vitesse.
1: Ja, dames en heren, daar zijn we in het Gelderdom. Vitesse gelijk nu in de 16. Komt de bal voor je, half nee. Hij belandt uiteindelijk veilig in de handen van de huurling van RKC. Niek Schiks, die is gehuurd van PSV. Ja, wij wensen u vanuit hier een hele fijne avond, want het voetbal gaat weer beginnen. We hebben een hele zomer vol WK gehad. Nederland voor het gevoel al in halverwege mei uitgeschakeld op het WK. Maar we gaan weer het hebben over belangrijkere zaken in het leven. En dat is Vitesse tegen RKC. Hier een lange bal van diezelfde Niek Schiks. Maar die is iets te machtig voor Faisal El Masjani. Die kan er niet bij. Jongen bracht, die brak vorig jaar zijn voet in de wedstrijd tegen Vitesse. Dat was de tweede wedstrijd voor Vitesse na de terugkomst. Na die spectaculaire terugkomst op 3 september. Daarna volgens mij wel vaker last gehad van een blessure. Vitesse in het 4-2-2-2. Waardoor de vleugelspeler Anex nummer 10 iets centraal op het veld staan. En de druk zit er bij Vitesse in ieder geval hoog op.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Het is in ieder geval weer begonnen. Tweede minuut nu tussen Vitesse en RKC. Het keukenkampioen divisie seizoen is weer begonnen. En we zijn nu een kleine 2 minuten bezig. Als Liam van Gelderen van RKC de bal heeft in de kaats. Met een middenvelder krijgt hij hem weer terug. Vitesse inderdaad in die 4-2-2 of die 4-2-2-2 opstelling. Is nieuw volgens Rudiger Reem. Ook al niet dat er niet heel veel aanpassingen zijn. Volgens de trainer van Vitesse. Als RKC over de linkerkant probeert te gaan. Goed gepareerd door Bonna. Gaat hij over de zijlijn heen. Is het een ingooi voor de uitploeg. Nazir Held. Aan de linkerkant, net over de helft van Vitesse, gaat die ingooi nemen. Het is een beetje zoeken, een beetje kijken waar Vitesse zichzelf gaat positioneren. Want ja, er zitten toch wat nieuwe dingetjes aan. Ook als je puur kijkt naar de spelers die op het veld staan. De meeste zijn nogal bekend bij de Arnhemmers, maar er zijn ook een aantal weggegaan. Wat te denken van Taoui, Hogewerf, Mustafa, Elias Hoed en Mitchell Driessen. We zijn vertrokken.
1: Dat zijn wel waren kanonnen hoor.
2: Ja,
1: er
2: zaten er een aantal bij inderdaad. Maar vooral het gemis van Taoui en Hogewerf. Zal natuurlijk opgevangen moeten worden door wat nieuwe aanwinsten. Ja, dan zijn we toch aan het kijken naar Eduard Probst. Overgekomen van de Roddinghausen. Vierde niveau in Duitsland. Maar toch wel de man van misschien wel de voorbereiding. De laatste wedstrijd vooral. Ayman Selouf. Jij was erbij bij die laatste wedstrijd. Is dat een beetje een goede voetballer? Hoe moet ik hem omschrijven?
1: De laatste oefenwedstrijd van Vitesse tegen een tweede divisionist uit België. Scoorde hij wel. Hij is trouwens opgeleid bij de vriendelijke buren uit Nijmegen. Bij NEC. Hij scoorde wel 2 keer. Waren geen goals om over naar huis te schrijven. Stond vooral op de goede plek en kon hem eigenlijk binnen tikken. Hier kan hij dan misschien aan de bal komen. Nee. Staat nu als een centraal middenvelder geposteerd. Ayman Selouf. Spelend met nummer 21. Vitesse met gele rugnummers. De thuisshirt van Vitesse moeten dezelfde shirts symboliseren als waar Vitesse de beker in won. 10 jaar geleden bijna. Volgend jaar 10 jaar geleden. Dat geeft een mooi fraai aangezicht. Vitesse schuift op. Ayman Selouf wil ik gaan typeren, maar heeft de bal nog niet gehad. Hier is het Giel Oldenkaars die de bal teruggooit richting Ashuitar met nummer 14. A la Johan Cruijff, maar dan een centrale verdediger. Johan Cruijff heeft ook libero gespeeld. Hè? Dat weten de oude luisteraars vast nog wel. Libero was een positie centraal achterin die iets meer doordekte. Dat kan je eigenlijk van Ashuitar ook zeggen. Hier Marschalk. Toch wel de verrassing in de basisopstelling. Iedereen verwachtte Oulalil. Vitesse maakt meters. Diepe bal van Giel Oldenkaizer wordt verijdeld. Daarachterin door Leon van Gelderen. Toch bijna ook wel een RKC-legend. De aftrap werd hier gedaan door een legend van Vitesse. Nou, die valt wel te raden. Edward Sturing. En een legend van RKC waarvan wij er niet achter zijn wie het was. Justin dacht heel even dat het Hans Mulder was. Maar dat kwam vooral door zijn kalend hoofd.
2: Ja, dan had hij ook wat was kilo's
1: geen
2: aangekomen.
1: Baard.
2: Nee, geen baard. En was het misschien een aantal kilo's meer geweest. Maar we gaan er nooit achter komen. Want ik denk ook niet dat we aan die informatie gaan komen. RKC wat iets hoger druk zet dan Vitesse dat doet. Wordt ook niet heel hoog druk gezet. Waardoor Marco Sicora achterin lekker rustig met die bal kan lopen. Speelt hem terug naar Ashuitar. Nu dribbelend over de middenlijn aan de linkerkant. Giel Oldenkaizer gaat lopen. Met toeval komt die bal bijna bij Oldenkaizer. Maar toch in de handen van Niek Schiks. Keeper van RKC. Wat Martijn al zei, overgekomen van PSV. Keepte ook al wat wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Dus eredivisievaring heeft hij in ieder geval. Als Vitesse op het middenveld druk gaat zetten. Met wat geluk is het Nazir Held die bal krijgt. Wordt het spel wel gestopt. Omdat er iemand op de grond ligt, is dat Marco Sicora. Ja, dat is inderdaad aanvoerder Marco Sicora. Hij heeft veel pijn. Ligt nog steeds. Is als scheidsrechter van dienst vandaag Laurens Gerrits aan het praten is met Bannis. En met Marcus Cicora staat de aanvoerder inmiddels gewoon weer op. En kunnen we zometeen weer gaan verder spelen. Wat in kleine 5 minuten en 50 seconden onderweg zijn. In de Gelderdoom wat heel goed gevuld is. Voor een zomeravond, wat ik ook al in de voorbereiding zei. Dat het spel een beetje stil is. Moet Cicora naar de zijkant? Dacht ik dat dat was omdat je een verzorger had, maar die heb ik niet gezien.
1: Ja, inderdaad. Ja. Of hij heeft bloed, maar in principe is dan de regel dat je een minuut lang moet wachten. Ja, en dan dat kan zomaar een kostbaar minuutje zijn. Ja. Maar Cicora is niet behandeld. Heeft hij dan bloed? Nee, zo'n snelle check ook niet. Aparte beslissing van scheidsrechter Gerns. Scheidsrechterbal voor RKC. Lian van Gelderen dribbelt de middenlijn over. Bal gaat naar rechts. El Mazjani, die hem dan heeft, heeft dan steun van Jochem Nap. Terug naar Van Gelderen, zo rond de middenlijn van Vitesse. Van der Loo meldt zich met nummer 22, krijgt hij de bal. Dan is Erwin Mulder, staat nu bij de vierde man. Om te vragen, joh, wanneer mag hij er weer in? Wat is er allemaal aan de hand? Er is wat onduidelijkheid. Vitesse dus nu met 10 op het veld. Publiek fluit, snapt er niks van. RKC aan het opbouwen met een nieuwe aanvoerder. En nieuwe aanwinst Jordi De Wijs. Bal gaat naar de linkerkant, daar staat Castillo. Fantastische naam. Juan Famila Castillo speelt ook al een aantal jaren in Waalwijk. Bal gaat naar rechts. Bal gaat weer terug. Het wordt een beetje overgepast bij RKC. Gefluit. Cicora begint ontevreden te raken. RKC maakt meters. Kan Vitesse uiteindelijk uitverdedigen. En is Cicora terug in het veld. En dan per ongeluk een tegenstand van Vitesse gelanceerd.
2: Dat was bijna Nafuel Banis die reageerde op die hoge bal richting het doel van RKC. Ook gereageerd door Jordi De Wijs. Komt die bal over de linkerzijlijn heen. Waardoor nieuwe aanwinst Selouf mag gaan gooien aan de linkerkant. Laat het dan toch over aan Giel Olde-Keijzer. Die hem rustig naar achteren gooit richting Ashuitar. Waardoor RKC weer iets meer naar voren toe kan. Wordt Cicora aan de linkerkant ingespeeld. Giel Olde-Keijzer dicht tegen de zijlijn aan. Hoog druk van RKC. En via een tweede bal is het Selouf op het middenveld. Kan naar de rechterkant. Dribbelt dan weer terug naar links. Kies er dan toch voor om naar achteren te spelen. Naar Maarschalk. Laat zich tussen de centrale verdedigers zakken. Ze zijn allemaal op de helft van RKC. Nu aan de rechterkant met Bonna. Vroege voorzet van Bonna. De 16 in over Pinto heen. Wordt niet lekker weggewerkt door El Mazjani. De tweede bal is daarom ook voor Vitesse. Rond de randje 16 is het Ricardo Felipe Schwartz. Nog steeds in het duel met RKC. En nu komt RKC er misschien uit. Aan de rechterkant, nummer 24 is dat. Azadine Kedidak. Daar ging ik al bijna voor de eerste keer. Ja, ja. Die gaan we vaak over struikelen vanavond. Is niet erg. Het is ook voor ons de eerste wedstrijd van het seizoen. Met iemand van overkomend van Spakenburg. Azadine de Kedidak. Het is een jonge jongen van RKC. Die zich vandaag, net als vele andere nieuwe, moet gaan laten zien. Het is de eerste wedstrijd. Het is allemaal spannend. Het is allemaal even wennen. Maar uiteindelijk komen we er allemaal wel weer. Hier met Vitesse aan de rechterkant. Goed gedaan door een Nagier Held. Schiet die bal naar voren. Een lare stuiter voor Cicora. Haalt hem weg. En dan is het eigenlijk voor Zumberi die hem dan ook weer recht naar voren schiet. Maar dan gaat Banners terug eraan.
1: 9 minuten gespeeld hier in Stadion Gelredome. Natuurlijk nog altijd 0 tegen 0. Weinig gebeurt ook. Vitesse 1 voorzetje. Had gevaarlijk kunnen worden. Maar Ricardo Felipe Schwartz kon zich daar niet melden. RKC aan het opbouwen. Vitesse zet druk. Komt RKC er wel uit. En dan kan het gevaarlijk gaan worden. Opportunistische bal naar voren. Daar moet Van der Berg tussen zitten. Van der Berg doet het heel rustig. Lost het samen met Bonna op. Bonna moet alle zeilen bijzetten om erbij te komen. Loopt dan volgens mij zelf de bal over de zijlijn. Nee, volgens de grensrechter. Ingooi van Vitesse dus. Ja, de drukmomenten van Vitesse. Vooral op dat middenveld wat niet zo heel druk bezet is. Vooral wat meer naar achteren. Cicora en Maarschalk zetten volle bak druk. En dat ging net bijna mis. Als het goed gaat ligt het voorin open. Maar gaat het mis, dan ligt het achterin bij Vitesse helemaal open. RKC weer aan het opbouwen. Zijn hier niet naar het Gelredome gekomen om rustig af te wachten wat Vitesse doet. Maken echt het spel hier. Rijn van Hedel naar de linkerkant van het veld. Daar staat Castillo. Castillo terug richting Jordi De Wijs. Degradeerde vorig jaar met Fortuna Düsseldorf. Vanuit het Zweite Bundesliga naar de Dritte Liga. Dus maar de overstap naar Waalwijk gemaakt. Eerder ook jeugdspeler van PSV geweest. Daar nooit echt doorgebroken. Overtreding van Maarschalk. Op de rechterkant van het veld. Linkerkant voor Vitesse. Dus ook de rechterkant als u tv kijkt. Als u het nog allemaal begrijpt. Vrij trap snel genomen. En dus is de opening 10 minuten zijn. Dus eigenlijk in balbezit voor RKC.
2: Het is een ouderwetse schaakspel zou ik eigenlijk zeggen tussen de twee teams. Het zijn beide teams die toch een klein beetje aan het afwachten zijn hoe het spel in elkaar zit van de ander. Als er een lange bal wordt gespeeld richting Jesse van der Haar. Voor het eerst dat hij eens in balbezit is. De Tekidak voorzet gaat op het doel. Op het dak van het doel bij Conor van den Berg. Dus kan hij een andere bal rustig gaan pakken. om een ouderwetse keeperbal te gaan nemen. Gaan de centrale verdedigers weer even uit elkaar staan. Dat zijn dan Valoum Zomberi en Omar Asiouitar. Ja, dat zijn geen verrassende namen. Daar achterin bij Vitesse ook wel lekker. Dat daar enigszins vertrouwen onder elkaar zit. Dat er geen nieuwe jongens zijn die aan elkaar moeten wennen. Wordt de bal kort gespeeld naar Van den Berg.
1: Zie jij nu de positie? Dus ja, de mensen op de radio kunnen het niet goed zien.
2: Nee.
1: Maar je ziet heel duidelijk dat Vitesse vandaag met twee tienen speelt. In plaats van een 4-4-2. Want de twee tienen dus, Selouf en Zwart, staan echt achter de spitsen. Er is geen breedte. De enige breedte dat er is dus Van de Beks.
2: Ja. Vorig jaar had je nog wat ouderwetse buitenspelers. Dylan Hogewerf, dat was echt een typische buitenspeler. Ja, die heb je nu niet.
1: Ja, Selouf ook wel, hoor.
2: Ja, Selouf ook wel. Maar ja, blijkbaar kan hij dus ook als tien spelen. Heeft hij dan denk ik ook in de voorbereiding gedaan. Want Rudy Greem is natuurlijk niet de eerste keer dat ze een 4-2-2-2 spelen. En hebben ze ongetwijfeld in de voorbereidingen en in de oefenwedstrijden geoefend. Dus Selouf zou dat zeker kunnen, anders had hij er niet gestaan. Als het spel weer doorgaat, hier over het midden, richting Van Gelderen. Net over de middenlijn bij Vitesse. Op de eigen helft verovert Vitesse de bal. Dan wordt er een overtreding gemaakt door Nauw Vobanis op Liam Van Gelderen. Dus is het een vrije trap voor de Waalwijkers. Net over de middenlijn heen wordt hij snel genomen door, is het volgens mij Tim van der Loo inderdaad. Snel genomen richting naar achteren toe, richting Held. En via Held is die bij Juan Famia Castillo aan de linkerkant. Wordt het middenveld ingespeeld. Vitesse wel een beetje druk probeert te zetten, net over de middenlijn heen. Laat zichzelf niet te ver inzakken. Maar het is ook niet zo enthousiast dat ze vol druk gaan zetten. Het spelbeeld is duidelijk. Het is afwachtend voor beide teams. Ja, en ja, het is leuk dat de keukenkampioen-divisie weer begonnen is. Het is nog geen leuke wedstrijd, die eerste 12 minuten.
1: Nee, inderdaad. De wedstrijd is niet echt om over naar huis te schrijven. Mocht u nou wel denken van wat hoor ik nou toch? Bij de harde kern van Vitesse heeft er iemand een megafoon. Dat zijn een beetje Ajax-tafereelen. Die moet dan de hele F-site zien op te roepen, mee te bewegen. Hier bij Vitesse is de tribune ook niet klein. Maar een megafoon is wel heel overdreven. En die megafoon is behoorlijk aanwezig. Zoals nu, u hoort hem ook. Dus mocht u dat af en toe door onze stemmen heen horen galmen, dan weet u wat het is. Het is een beetje de volksmenner van de Zuidtribune en van Gelderdoom vandaag. Vitesse dan verder onder druk. RKC, Jesse van der Haar dan. Doet dit goed. Jesse van der Haar kan er dan doorheen. Maar dan staat er toch altijd één van de twee rots in de brandingen van Vitesse. Asiouitar of Zomberi. Dit keer was het Asiouitar die Jesse van der Haar knap weer hield van een doortocht richting Van den Berg. Hij draaide goed weg, de jonge spits, bij Sikora, de captain van Vitesse. Eigenlijk normaal gesproken de vice-captain. Scheidsrechter Gerrit stelt af voor een ingooi. Duurt er lang. Wordt ingegooid naar de rechter cornervlag. Kan die voorwoorden geven? Ja, uiteindelijk wel. Maar is het een slappe voorzet. Maarschalk werd wel heel makkelijk uitgespeeld door Dickie Dak. Als ik het zo zeg. De Wild Gelderdom hier een vrije trap voor Noor Bannis. De spits van Vitesse ging wel heel makkelijk na de grond. Dus ik kan scheidsrechter Gerrits wel volgen. Maar zoals Justin ook al zei, de wedstrijd is niet om over naar huis te schrijven. Het speelt zich vooral rond de middenlijn af. En Vitesse trekt zich terug en laat RKC het met de bal lekker uitzoeken. We hebben nog weinig gezien van de ploeg van Reem in balbezit. En hier gaat RKC er weer heel gevaarlijk uit.
2: Dat klopt me niet altijd. Hier Van der Loo steekbal op de buitenspeler van RKC. Wordt goed getackeld door Asiouitar, lijkt het te zijn. Wordt de bal teruggespeeld richting Dakidak. Wordt die bal met heel veel kluts, blijft die bal liggen rond rand 16. En dan is Vitesse er eindelijk uit met Selouf. Selouf net over de middenlijn heen, goede actie. Wordt neergehaald, heel Gelderdoom schreeuwt om een vrije trap. En die krijgen ze dan ook. Is het een overtreding?
1: Nee,
2: het is een ingooi zelfs. Nou, ja. Overtreding niet gemaakt dan door Dakidak. Die speler oud overkomend van Spakenburg. Als mensen trouwens dachten dat Rüdiger Rehm in de zomer een soort cursus heeft gehad voor zelfbeheersing richting de arbitraat. Die is er niet. Die is er niet gekomen. Nee, de eerste keer boos worden richting de arbitrage, die hebben we al gezien.
1: Vitesse Media had bij de tweede oefenwedstrijd ook het lumineuze idee om een microfoontje om te spelden bij Rüdiger Rehm. Dat leverde prachtige beelden op. Bekijk die vooral nog even. Ja, het waren behoorlijk wat schril dingen. Ook vanuit de scheidsrechter of naar de grensrechter. Want met oefenwedstrijden heb je geen vierde man. Goed, Rehm is niet rustiger geworden. Is nog altijd even fanatiek. Lange bal van de Berg. Pinto moet het duel dan gaan winnen, wint het niet. Wint Zwart het duel? Ja, nee, ook niet. En dan wil Marshall druk zetten. Dan ligt er heel veel ruimte voor Jochem Knap. Knap kan heel veel meters maken, maakt ook veel progressie. Wilt hem dan diep steken op Jesse van der Haar. Maar die kreeg net een klein zetje, dus was uit balans. Waardoor de bal ook iets te hard is. Vitesse nu eindelijk met het balbezit gaat gevaarlijk opbouwen. De Hollandse ziekte. En de Hollandse ziekte is ook uitbesteed aan Marco Sicora. Die hem zo inlevert. Dan wel op de flanken. Moet er een voorzet komen vanuit Najir Held. Oud jong FC Utrecht. Maar die, die schiet hij eigenlijk vrij hard tegen de Zumberi aan. En dan is het een ingooi. Geen corner aan de linkerkant voor RKC. En Vitesse roept toch zo langzamerhand wel een beetje de problemen over zichzelf af.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Ingooien diep op de eigen helft van Famia Castillo. Het lijkt erop dat hij lang gaat ingooien. Bijna iedereen van RKC staat in de 16. Iedereen van Vitesse staat ook echt in de 16. Komt die lange ingooi. Wordt hij doorgekopt richting de tweede paal. Als de Olde Keizer die bal weghaalt. Jochem Knap, kleine 25 meter. Speelt hem dan richting de tweede paal. Die gaat er overheen. Voorzet van El Masjani. De rechtsachter van RKC is te scherp en te hoog. Zo mag Conor van den Berg een doeltrap gaan nemen. En is het het zoveelste kleine gevaar van RKC. Maar niet echt waar Van den Berg moet ingrijpen. Is het toch wel een beetje, het is inderdaad een nieuw systeem bij Vitesse. Afmetingen en afstemmingen, vooral tussen elkaar, ja, die kloppen nog niet af en toe. Vaak is het RKC nu al 2-3 keer die echt 30, 25 meter kunnen maken over dat middenveld heen. Ja, als je daar vier middenvelders op staat met 2 zessen en 2 tienen, is het raar dat er iemand helemaal overheen kan lopen over dat middenveld.
1: Ergens natuurlijk ook weer niet. Want je hebt gewoon 2 tienen die vooruit aan het pressen zijn, aan het drukken zijn.
2: Ja, dan is die afstemming.
1: En je hebt natuurlijk ook Matthijs Maarschalk die ook fanatiek inzet. En dan staat het plotseling nog maar eentje. En Marco Sicora heeft ook nog wel eens de neiging om tussen de centrale verdedigers te zakken.
2: Zeker.
1: Zie ook nu hier met de opbal. Backs van Vitesse hoog. En dan lijkt Ashwitar zich te vergalopperen. Gebeurt ook. Kan RKC hier weg aan die rechterkant. Met de Diki Dak van Spakenburg overgekomen. Zoals Justin al zei. Vitesse verijdelt die aanval. Hier dan willen ze eruit komen. Maar zit Diki Dak. Herstelt hij zichzelf. En is het dus een ingooi voor Vitesse. Krijgt Ashwitar een berisping. Dat hij niet zomaar iemand naar de grond mag trekken. Van scheidsrechter Gerrits in het paarse pakje. Giel de Keizer dan heeft de bal in de handen voor een ingooi. De breedte in dit systeem moet echt komen van de backs. De 2 tienen, dat zijn Salouf en Swartz, die kruipen echt meer richting het centrum van het veld. Dus ik ben benieuwd of Reem dit nog aan gaat passen in de tweede helft. Als het niet helemaal goed blijft lopen, tweede bal in het veld. Scheidsrechter Gerrits die trapt die perfect terug richting zijn vierde man. En dus gaan we het een beetje over randzaken hebben. Want goed voetbal is het zeker nog niet hier in Stadion Gelredome.
2: Nee, zeker niet. De lange bal richting Pinto gaat er maar eens op lopen. Bal is te scherp en voor het eerst is een minuut of 10 is het Niek Schiks, de keeper van RKC Waalwijk, die in moet grijpen. Heeft de bal rustig in zijn handen, is ook echt aan het kijken waar hij naartoe gaat spelen. Jochem Knap staat in het midden. Kiest ervoor om de linkerkant in te gooien richting Jordi de Wijs. Wordt de linksback ingespeeld naar Najir Held. Die moet dan lang spelen richting Famia Castillo. Ik zou denken dat dat de linksback is. Maar hij staat tot nu toe op de linksbuitenpositie. Juan Famia Castillo. Als RKC weer over het middenveld erheen komt. En Jochem Knap steekt bal richting de Kidak. In de 16 tegenover Olde Keizer. De Kidak kan niet voorbij aan Olde Keizer. Waardoor Vitesse die bal weg kan halen. En hem vooruit schiet richting Pinto. Gaat die bal weer helemaal naar Nick Schiks. Kiest dan ook voor een lange bal. En dan is het de zoveelste lange peer in deze wedstrijd. Vitesse neemt de bal over aan de linkerkant met Salouf. Nog steeds aan de linkerkant tegenover El Masrani. Is aan het kijken naar wat Salouf gaat doen. Moet dan naar achteren toe richting Ashwitar. Is net over de middenlijn. Staat nog net op de eigen helft. Bal richting Zumberi aan de rechterkant. Nog steeds op de eigen helft. RKC kiest er ook niet voor om hoog druk te gaan zetten. Het is als het de middenlijn overkomt, Vitesse, dan willen ze het nog wel eens proberen. Maar voor de rest laten ze het aan die achterste linie van de Arnhemmers over. Om maar een oplossing te gaan zoeken voorin. Die is misschien hier aan de rechterkant. Met Ricardo Felipe Swartz voorzet. Slechte voorzet van Felipe Swartz. Zo in de voeten van Jordi de Wijs. Kan die bal simpel weghalen. En door een berisping aan de bal van Vallon Zumberi is het ook nog RKC die mag ingooien. Doen ze halverwege de eigen helft. Is het Najir Held die bal rustig op gaat pakken. Ook geen haast. Is ook niet echt nodig nu. 20 minuten gespeeld nu tussen Vitesse en RKC. Nog 0-0 de brilstand. En qua kansenverhoudingen gaat dat misschien wel even zo blijven als ik eerlijk ben.
1: Ik denk het ook, Justin. Er is weinig hoopgevend aan deze wedstrijd. Vitesse echt nog zoekende met die nieuwe tactiek. En hoe dan met de snelle uitbraken. Want veel breder is er niet. Er zijn veel afspeelmogelijkheden in het centrum van het veld. Maar daar staan ook verreweg de meeste spelers van de tegenstander RKC geposteerd. Dus dan loop je eigenlijk steeds een trechter in. Dan moeten de backs echt heel veel meters afleggen. Want ik zag Giel de Keizer het ook al gaan als een Nederlandse TGV. Moet dan echt, als ze de bal veroverd hebben, als een gek naar voren sprinten. Nu moet hij ook als een gek druk gaan zetten op El Masjani. Ja, en dat gaat wel in kilometers lopen, de backs. Dus het is ergens ook wel logisch dat dan Alexander Büttner, wat toch bijna een monument wordt, wordt gespaard. En misschien 20 minuutjes krijgt aan het einde van de wedstrijd. Het is in ieder geval wel een slijtageslag voor beide backs in dit systeem. Vitesse echt nog zoekende. RKC ja, heeft het dan, wil ik zeggen, wat beter voor elkaar tussen aanhalingstekens. Want komen er ook echt niet doorheen, voetballend gezien. RKC moet het echt eigenlijk vooral hebben van die uitbraken waarin het gevaarlijk worden. Maar als je dan kijkt naar gevaarlijke momenten, is Vitesse nog het gevaarlijkst geweest met die twee voorzetten. Maar het mag eigenlijk geen naam hebben, ook niet wat de Walwijkers hier laten zien. Kortom, u hoort het al, het is geen hoogstaande wedstrijd hier in Gelredoom. Vitesse dan misschien nu, snelle uitbraak, Giel de Keizer. Maar die haalt eigenlijk het tempo er alweer uit. Salouf laat zich in de bal zakken, dan gaat Giel de Keizer eroverheen. Terug naar Maarschalk. Maarschalk ook geen fantastische aanname. En dan kan Giel de Keizer eigenlijk met krijt op zijn schoenen gaan spelen. En op de rem trappen en wachten en zorgen voor die breedte. Salouf nu echt als een soort van center middenvelder. Bal gaat naar rechts, naar Bonna die eveneens breed staat. Dit is een goede combinatie. Zwarts rechts naast zich Bonna. Bonna krijgt de bal mee, moet er een voorzet komen. Legt hem terug, Zwarts in de 16. Zwarts schot, redding Schiks. Eerste gevaarlijkste moment van de wedstrijd. Levert applaus en gejuich op hier in het stadion Gelredome. En na 22 minuten op de klok rond, de eerste gevaarlijke mogelijkheid van de wedstrijd, maar ook van Vitesse.
2: Ja, daar waren ze eindelijk, Vitesse. Eerste gevaar van de Arnhemmers komt van de schoen van Ricardo Felipe Zwarts. Goede combinatie met Solomon Bonna aan die rechterkant. Martijn zei het inderdaad al, backs worden belangrijk in dit systeem. En daar was hij, de rechtsback slash rechtsbuiten van Vitesse, Solomon Bonna. Als Vitesse hier misschien opnieuw kan doen, staat Ban is wel buitenspel. Slordig gedaan van de spits van Vitesse, vrije trappen voor RKC. Ja, de Gelderdoom had het wel even nodig. Het opschrikmomentje van die kans van Felipe Zwarts. Want het begon een beetje stil te worden. Uiteraard niet aan die Zuidtribune, maar de rest leek een beetje in slaap gesust te zijn. Ja, het is dat wij aan het praten zijn hier. Maar anders waren wij dat misschien ook wel geweest, in slaap gesust. Want buiten die kans om is er natuurlijk nog helemaal niks gebeurd. Als er een steekbal komt richting Van der Haar. Goed geblokt door Olde Keizer. Waardoor Van den Berg alle tijd heeft om die bal over de zijlijn heen te schieten. Dus wel een ingooi voor RKC Waalwijk. Ongeveer op de helft van Vitesse. Snel ingegooid richting de Kidak. De Kidak kiest voor een bal richting die linkerkant. Slechte aanname van Nazir Held. Dus kan Vitesse gaan ingooien net op de eigen helft. Maar dan kan in ieder geval iedereen weer een beetje van die eigen 16 af. Want RKC leek er toch wel een beetje aan te komen. De eerste kans voor Vitesse is dus inderdaad geweest. Komt dan van de schoen van Ricardo Felipe Zwarts. Een van de vele mensen die er nog is. Ten opzichte van vorig jaar. Niet zo heel veel veranderingen. Je zou denken bij een club als Vitesse, ook in de KKD, zijn veel spelers transfervrij en contractloos. Het gebeurt vaak als hier een bal richting Salouf gaat. Linkerkant op de achterlijn. Salouf actie tegenover Els Ramsiani. Is het Olde Keizer in de 16, kan die uithalen. Wordt geblokt door Jordi de Wijs. En uiteindelijk heel rustig door Nick Schiks opgepakt. Gelderdoom wil een indirecte vrije trap, omdat het misschien leek dat Jordi de Wijs de bal in de voeten speelde. Of in de handen speelde van Nick Schiks. Maar daar wil scheidsrechter Gerrits niet aan. Ja, wat ik ook al zei, vind je het dan opvallend als er veel spelers van Vitesse nog blijven? Want ja, in de keukenkampioen-divisie is het niet gek als er 14, 15 spelers weggaan in een jaar.
1: Klopt, maar Vitesse heeft misschien als Vitesse trouwens hier de gevaarlijkheid voordat ik op jouw vraag kom. Combinatievoetbal van Vitesse hier. Schop Zwarts, nee. Zwarts heeft het moeilijk aan die rechterkant terug naar Ashwitar. Staat heel hoog. Moet dan het spel gaan verleggen. Doet hij goed naar de linkerkant. Olde Keizer dan aan de linkerkant van het veld met een voorzet. Die bal komt voor. Pinto kan koppen, maar de bal gaat over. En nee, om terug te komen op jouw vraag, Justin. Bij Vitesse veel hetzelfde eigenlijk in deze basisopstelling. Maar één nieuwe man, dat is Ayman Salouf. Ja, dan zijn die spelers toch niet goed genoeg in de picture gevallen. Of zijn ze niet goed genoeg, of staan ze nog, wat ik zei, niet in de picture. In ieder geval heeft Vitesse knap haar spelers weten te behouden. Er zal her en der wel wat interesse zijn, maar er is niets concreet geworden. De angst leeft wel bij sommige supporters dat bijvoorbeeld een Van den Berg nog gaat vertrekken. Of een Ashwitar, toch wel echt sterkhouders van het vorige seizoen. Maar ik denk eerlijk gezegd, en daarom is het ook dat de Arnhemmers behoorlijk tot een van de favorieten, misschien wel een beetje de dark horse, voor een promotieplek worden gezien. Omdat ze het hele elftal bij elkaar hebben weten te houden. De enige die ze verloren hebben, die in de basis stond eigenlijk elke week, is Dylan Hoogwerf en natuurlijk Adam Taui.
2: Ja, maar was hij dan heen gegaan? Dat is niet gebeurd, toch?
1: Wie Hoogwerf?
2: Nee, Taui.
1: Voor heel veel supporters is dat inderdaad niet gebeurd. Maar hij speelt toch echt, alleen niet in de Champions League. Goed, Vitesse hier dan nog een keer gevaarlijk eruit. Salouf Heeft Olderkuijzer bij zich. Maakt veel loze meters. Salouf, fraaie actie aan die linkerkant. Salouf met links voorzet. Is niet zijn sterkste been. Haalt er een corner uit. En hij wordt getrakteerd op een applaus van het Arnhems publiek. Die kunnen dat wel waarderen. Een persoonlijke actie. Een individuele actie. Hè? Van Ayman Salouf, opgeleid bij NEC. Speelde nog bij de club toen de Nijmegenaren promoveerden. Eerste corner van de wedstrijd voor Vitesse aan de linkerkant van het veld. Ricardo Felipe Zwart en Omar Asuitar melden zich. Zowel rechts als linksbenen gestaan.
2: Het zal een rechterbeen worden van Felipe Zwart. Inderdaad, de hand gaat omhoog. Veel mensen in de 5 meter. Goede bal wordt weggekopt door RKC. Tweede bal, kleine 30 meter van de goal is voor Salouf. Kan dan gaan dribbelen. Speelt hem naar de linkerkant richting Asuitar. Gaat een uitdraaiende bal worden met links de 16 in. Staan er wel veel. Net als Soumberi. Dat was een goede kopbal. Weer een redelijk goede kans voor Vitesse. Kopbal was van Valom Soumberi. Kreeg de voorzet van zijn collega aan de linkerkant. Omar Asuitar. En voor de tweede keer binnen 5 minuten is Vitesse gevaarlijk geweest. En dat is ook gelijk de eerste 2 kansen van de Arnhemmers deze wedstrijd. Het begint een beetje op te leven. En dat kun je ook wel merken aan het publiek. Want het publiek is er weer. Ten opzichte van de Zuidtribune, die zijn altijd bezig. Maar de rest is er in ieder geval weer. Als RKC hier ook weer doorgaat, speelt Jochem Knap zich goed weg. Onder 3 middenvelders. Salouf. Een overtreding te maken. Heeft hij de eerste gele kaart van het seizoen te pakken? Is het Ayman Salouf. Eerste gele kaart leek ook een beetje een onnodige overtreding op Jochem Knap. Draaide zich goed weg van Banis en Salouf. En moest Salouf aan de noodrem trekken. Terwijl het op de helft van RKC gebeurde. Leek inderdaad een beetje onnodig. En wordt dus ook bestraft door scheidsrechter Laurens Gerrits. Met de eerste gele kaart van het seizoen voor Vitesse. Nou, als je die op je naam mag zeggen, ik weet niet of je dat wil. Maar hij heeft hem in ieder geval op zijn naam.
1: Inderdaad.
2: De eerste de gele kaart.
1: Ik denk niet dat hij er heel trots op is. Denk maar hij was iets te ijverig. Het was wel heel bekwaam gedaan door Jochem Knap. Hoe hij daar tussen 3 Vitessenaren wegdraaide. Laten we dan even een rondje tussenstanden doen. In de vriendenloterij Eredivisie zeggen ze er altijd zo mooi bij. Is het Cambuur Excelsior, niet RKC. En Cambuur staat in eigen huis met 1-0 achter tegen Excelsior door een doelpunt van Oud Vitessenaar. Irakli Yegoryan heeft daar de score geopend. Dan naar de keukenkampioendivisie. Daar als RKC niet er gevaarlijk uitkomt, bal gaat naar de linkerkant. De keukenkampioendivisie tussenstanden komen we dus zo op. Bal aan de linkerkant bij RKC. Vitesse onder druk. Is dat geen buitenspel? Nee. Leert een blik op de grensrechter. RKC rond die 16 komt er een schot. Ja, maar dat is met het verkeerde been. Geen gevaar. Dan gaan we kijken naar de tussenstanden. Dordrecht Jong Ajax 2-1 voor Dordrecht. FC Emmen Roda 0-0. Top Os NAC Breda. Toch NAC wel de titelfavoriet. Misschien wel in de keukenkampioendivisie. Staan met 1-0 achter in Os. VVV Venlo tegen Heracles 0-0. En Vitesse RKC na 29 minuten spelen ook nog altijd 0-0. Vitesse komt beter in de wedstrijd. Wordt gevaarlijke bal schiet hierdoor. Lange bal van den Berg. Olderkuijzer kan er niet bij. Die moet er ook wel een longen van ijs hebben. Die gaat RKC in de fout en dan wordt het hersteld. Toch ook weer niet. João Pinto dan. João Pinto niet iemand van de verfijnde techniek. Salouf. Salouf dan dribbelt naar de linkerkant. Bal gaat naar Olderkuijzer. Olderkuijzer kijkt voor die voorzet. Bal komt voor. Wordt half weggekopt. Blijft in de 16. Zwart. Kan dan toch, is toch niet sterk genoeg. RKC kan uitverdedigen aan die rechterkant. Lange bal. Staat Van der Haar daar. Als Ridder ter voet helemaal alleen doet Maarschalk dit heel fraai. Krijgt hem bij Olderkuijzer. Olderkuijzer dan krijgt hem net bij Ricardo Felipe Zwart. Salouf op de 16. Zwart dan naar binnen. Nog 3 man voorbij. En dan blijkt Ricardo Felipe Zwart geen Arjen Robben. En gaat het strand zijn poging dus in alle schoonheid.
2: Ja, was er net eentje te veel van Ricardo Felipe Zwart. Dribbelde naar binnen toe. Maar wilde 2 man voorbij. En bij de derde was het gedaan voor de aanval van Vitesse. Dus kan RKC hier counteren op het middenveld met El Masrani. Wordt die voorzet gegeven in de handen van Ronald van den Berg. Niet heel erg gevaarlijk van de Waalwijkers. Deze tegenaanval. Als leek het Felipe Zwart een beetje last heeft van zijn voet. Staat inmiddels gewoon weer. Dus kan Vitesse ook weer door met voetballen. Hier met Maarschalk wordt hoge druk gezet door RKC. Onder andere door Tim van der Loo. Speelt er goed uit Matthijs Maarschalk. Crossbal richting het middenveld via Banis in de kaats. Leveren ze hem in bij Famia Castillo. Ligt er veel ruimte voor RKC over het middenveld. Famia Castillo kan niet kiezen. Kiest dan voor de Kidak. Vroege voorzet van de Kidok gaat er niet komen. Wacht eigenlijk op iemand die er overheen gaat aan de rechterkant. Die komt maar niet. En wordt het een voorzet richting de 16. Wordt hij weggekopt door Soumberi. Tweede bal is wel voor RKC. Met Najir Held. Houdt hem vast aan de linkerkant. Kan kiezen voor een optie naar achter. kiest er eigenlijk dan niet voor. Wilt er toch naar voren toe. Hier met Tim van der Loo aan de linkerkant. Blijft hij aan de bal aan de linkerkant. En vertraagt het spel weer. Met de bal richting Jordi de Wijs. Via Van Gelderen nu helemaal aan de rechterkant. Met El Masiani hier aan de rechterkant. Wordt er weer gekaatst. Weer terug naar Liam van Gelderen. En is het positiespel van de RKC weer begonnen. Wordt het middenveld ingespeeld met Van Heidel. Richting de linkerkant van Mia Castillo tegenover Bonna. Wordt die bal weer teruggespeeld richting Najir Held. En is het Vitesse wat die bal maar tegenhoudt. Als het maar niet te dicht in de 16 komt. Dan gaat deze aanval van RKC ook niet zo heel veel ergens naartoe leiden. Hier van Mia Castillo. Weer een bal richting de linkerkant. Richting Held. Kiest hij dan voor Castillo? Ja, die staat in de 16. Castillo! Net over. Kleine 2 meter. Een minuut gebrei en gebredel aan de kant van RKC. Leidt tot een best wel zwak schot van Mia Castillo. Zie je toch maar dat de RKC veel balbezit heeft, maar dat ook niet altijd uitkomt.
1: Vitesse komt hier toch wel redelijk goed weg. Van Mia Castillo heel vrij vrijgespeeld door RKC. Kon zo vrij uithalen in de 16, maar het was een beetje een dropkick. Waardoor de back hem dus overschoot. RKC hier weer vrij makkelijk in balbezit. Vitesse had een sterkere fase. Maar die wordt nu geruisloos overgenomen door RKC. Tweede ballen komen in Walbeijks bezit. Voorzet naar Van der Haar. Die komt hem op de lat. Van den Berg kansloos. Maar daar komt Vitesse heel goed weg. Ja, Vrouwen Fortuna zit nu heel even aan de kant van Vitesse. Eerste grote kans voor Vitesse. En is Reem en Ban is niet mee eens met de beslissing van scheidsrechter Gerrits. Maar leek het toch een hand van Godje. Avant la lettre van Noah Valbanis. Die tikte met zijn hand en nam die de bal een beetje aan. Maar och, wat komt Vitesse goed weg. Het was een dons van een kans voor Jesse van der Haar. Kopte hem echt heel fraai op de lat. Van den Berg kon er alleen maar nakijken en zag die bal gelukkig voor hem. Gelukkig voor zijn team ploeggenoten. En gelukkig voor de, wat zou het zijn, 16.000 geel-zwarte supporters in het stadion op de lat ploffen. RKC nog altijd in balbezit. Nu weer gevaarlijk eruit aan die linkerkant. RKC voetbalt zich makkelijk vrij. Weer hier Held die makkelijk aan de bal komt. Vitesse laat zich toch wel kennen. Staat verdedigend niet altijd heel goed. Probeert het hier uit te komen. Strandt het ook weer in schoonheid. En RKC behoudt zo het balbezit. En behoudt zo ook de druk op de laatste linie van Vitesse. RKC dan weer. Maar dan is er even wat rust. Komt er dan een voorzet? Ja, nee. En dan is het Castillo die naar binnen dribbelt. Rond de 16. En dan is het Pinto die knapt uitverdedigd. En dan naar Bannes speelt. En die staat er alleen voor.
2: Ja, Bannes in eenmans land. Wordt een overtreding gemaakt op Bannes. Dat is slim gedaan door de spits. Misschien ook een beetje dom gedaan door Jordi de Wijs. Kan Vitesse weer eigenlijk van de 16 af. Maar dat was een beetje druk op de ketel bij de Arnhemmers. De laatste 3 minuten. We zijn echt voor RKC. Veel balbezit. Vooral veel onrust bij Vitesse, waardoor die bal eigenlijk net zo snel weer terugkomt richting je eigen 16 meter. Als je een beetje rust houdt in het spel, dan moet dat zoveel mogelijk voorkomen worden. Hier bal richting Ban is goed gedaan. Aan de linkerkant goed vastgehouden. Giel Olde-Keijzer komt er een voorzet richting Pinto. Staat alleen in de 16. Dus kan Najir Held die bal over de zijlijn heen schieten. Ingooien is wel voor Vitesse. Maar daar waren ze weer, de Arnhemmers, voor de eerste sinds een aantal minuutjes. Aan die linkerkant met Giel Olde-Keijzer. Martijn zei het al inderdaad. Van de breedte moet je het van de backs hebben. En dat is in dit geval weer zo. Giel Olde-Keijzer die voorzet geeft vanaf de linksbackpositie. Helemaal opgestoomd naar linksbuiten toe. En kan daar met veel vrijheid de voorzet geven. Want bij RKC letten ze niet echt op hem. Staat nu ook weer helemaal vrij aan de linkerkant. Kan nog niet bereikt worden, want we zijn helemaal aan de rechterkant. Solomon Bonna staat diep op de helft van RKC. Moet wel een stationnetje terug naar Zumberi. Gaat zelf opstomen. Dat was iets te veel gevraagd van de Kosovaar van Vitesse. Rots in de branding vorig jaar geweest. De stabiele factor van Vitesse centraal achterin. Eerst met Marco Steffen aan het begin van het seizoen. Moest nog even denken wie het ook alweer was. Maar de laatste 10, 15 wedstrijden is dat Omar Asiouitar. En dat gaat voorlopig denk ik ook niet veranderen. Want die heeft een uitstekende indruk gemaakt. De jeugdspeler van Vitesse. Dus dat spel weer door is gegaan met Van Gelderen. Nu wel hoogdruk van Vitesse met die 2 tienen. Maarschalk schuift ook helemaal door. Wordt wel goed onderuit gevoerd door Van Hedel onder andere van RKC. Maakt dan zelf de loopactie. Krijgt die bal ook via de linkerkant. Is het van Mia Castillo die achter de bal aanrent. Zumberi die hem op de M van Arnhem schiet. In het stadion, die doeken die daar op de tweede ring hangen. En is het de Oosttribune. Als RKC mag gaan ingooien. Diep op de helft van Vitesse aan de linkerkant. Is het weer even alle hens aan dek voor de Arnhemmers. Met nog 10 minuten te gaan in deze eerste helft. Is die 0-0 stand waarschijnlijk wat op het bord gaat blijven staan. Als er een voorzet komt weer van de Haar. Staat hij weer vrij. Is het de Kidak 16 meter op de paal. Dat is de tweede grote kans van de RKC binnen een aantal minuten. Het was eerst Van der Haar op de lat en nu drie minuten later is het Azedine de Kidak, die bijna zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe werkgever had gemaakt. Stond ook helemaal vrij in randje 16. Het is een kleine 10, 12 meter van de goal. Stond gewoon helemaal vrij. Kan ook uithalen. Lange hoek geschoten.
1: Ja, hij raakte wel op. Hij schampte de paal.
2: Ja, schampte de paal inderdaad. Ja, ja, nee, daar komen ze weer goed weg.
1: Levensgevaarlijk moment voor de goal van Vitesse. En het is de lat en de paal die Vitesse redden. Althans deze dan. Was op de buitenkant van de paal. Dus hoe ver telt hij dan mee? Je wint de wijs overtuigend. Het komt wel de captain van RKC. Maarschalk dan. Gaat net goed. Sikora staat er dan goed achter. Geeft rugdekking aan zijn jongeling voor hem. Aan Maarschalk. Zwart dan, zwart terug, dribbelt wel het veld in. Neemt gelijk zijn positie breed weer in. Nu is het Salouf die de breedte maakt. Wordt de steekbal slecht gegeven en dan is het Maarschalk die er goed tussen zit. Dit systeem is echt wel van levensbelang dat als de bal verloren wordt, dat er gelijk druk gezet wordt. Gebeurt dat niet, ligt het open en dan is het echt gevaarlijk. Ja, en dan... Je ziet nog wel dat het systeem nog erin geslepen moet worden bij Vitesse. Geperfectioneerd, maar ja, goed, mag het ook.
2: Is
1: het
2: is
1: de
2: eerste, nee?
1: Eerste wedstrijd. Salouf dan. Salouf met de dribbel. Banis combinatie. Terug naar Salouf. Geen optimale balvoorzet. Slappe voorzet met zijn chocoladebeen. Komt voor, maar makkelijk in de handen van Niek Schiks. Gevaarlijk momentje aan de kant voor Vitesse wel. Ja, en Justin, het grote verschil, dat heeft Reem gisteren niet tegen mij gezegd. Maar gaat wel terugkomen in een analyseartikel later deze week. Is dat het grote verschil is de positiewijziging van de twee echte spitsen. En dan de backs en de tienen. Maar dit systeem is ook wel meer van de combinatievoetbal. Hier Guyol de Keizer, goede voorzet naar Banis. Zit Schiks met een handje tussen. Maar dit systeem is minder opportunistisch. En veel meer van de 1-2's met elkaar. En de combinatie voetballen van Vitesse. De combinaties op het veld. Om zo tot ruimte te komen in plaats van lange bal. En godzegen de greep en hopen dat hij goed valt. Dus er wordt meer gevoetbald hier. Ashuitar, de oude linksbuiten, komt in een naho om naar boven. Voorzet dan. En dan wordt hij binnengelopen. En is het Luofo Banis die het doet. Want ja, die tikt hij zomaar binnen.
2: Ja, uitstekende goal. We weten allemaal dat Ashuitar fantastisch kan voetballen. Laat hij weer eens zien hier. Goeie dribbel langs 2-3 spelers van RKC. Leek dan op rand 16 te kiezen voor Ricardo Felipe Zwart. Want die stond ook helemaal vrij. Kies dan toch voor de tweede paal richting Naofa Banis. En de spits van Vitesse tot nu toe krijgt hij de voorkeur boven Eduard Probst. Die andere aanwinst en spits van Vitesse. Hij betaalt zijn trainer uit. De 1-0 voor Vitesse is voor Naofa Banis. Het is enigszins gelijk opgaand deze wedstrijd. Qua kansen was het RKC de laatste minuten die wat gevaarlijker was. Maar ja, daar heb je niet zoveel aan als je ze niet maakt. Ouderwetse voetbalwet, daar komen we even terug. Als jij ze niet maakt, dan doet de tegenstander het
1: wat
2: wel.
1: Wat een actie, hè? Van
2: en in dit geval, ja, goede actie.
1: Die oude rechtsbuiten, Omar Ashuitar, die gewoon naar een goede onderschepping op het middenveld aan de dribbel gaat. En zo langs een paar mensen van RKC dribbelt de bal piekfijn voorlegt. En dan is het maar voor het binnenlopen voor Naofa Banis. Ja, en dat hoef je die oude lepenspits van Vitesse niet te doen. Of ja, oud is hij niet. Maar hij weet wel hoe hij een goaltje moet maken. En dat bewijst hij hier. Dus dat is nummer uno voor Naofa Banis dit seizoen. Eindigde vorig jaar op 9 goals samen met Nino Zonneveld. En zet zijn meter nu op 1. En voor zo'n spits moet dat toch ontzettend lekker voelen. Als jij in de eerste wedstrijd gelijk een goaltje maakt. En zo zie je maar, Justin, dat Omar Ashuitar zo'n uniek profiel heeft als centrale verdediger. Dat hij ook nog zo fantastisch kan dribbelen zoals hij dat kan, inschuift. Dribbelt dan gewoon bijna op tot de 16 van de tegenstander en legt hem dan piekfijn voor. Je had het net over dat de selectie van Vitesse redelijk intact is gehouden. Ik denk dat het de één man is waar je op moet letten. Nou, ik zei dat er twee die misschien nog zouden kunnen vertrekken. Dat zijn de keeper en Omar Ashuitar. Want waar in Nederland zie jij een centrale verdediger die zo in kan dribbelen, dat is toch eigenlijk de natte droom van PSV-trainer Peter Bos.
2: Ja, een kleine 25 minuten geleden had je het over. Johan Cruijff heeft wel eens libero gespeeld. Ja, Johan Cruijff kan natuurlijk fantastisch voetballen. Als centrale verdediger is dat wel best wel modern. Dat je ook goed kan voetballen in plaats van alleen een spits afstoppen. Ja, modern is Omar Ashuitar wel. Goede voetballer. Het is gewoon echt, hij moet het echt van de voetballende kwaliteit hebben. En onderschat dan vooral zijn verdedigende kwaliteit ook nog niet. Het is de total package die je eigenlijk kan hebben hier in de keukenkampioenenvisie. Hij moet niet te veel van dit soort assisten gaan geven, want dan ben je hem nog kwijt voor 31 augustus.
1: Dat denk ik ook.
2: En dan speel je met Zumberi en Marco Steffen. Ja, Marco Steffen zal vast een goede voetballer zijn. Hij heeft een professioneel contract, dus dan kun je best wel voetballen. Maar vergeleken met Omar Asiwitar is het zo'n unieke speler inderdaad, die jongeling van Vitesse. Prachtig hoe hij zich ontwikkeld heeft in zo'n half jaar. Dat hij eigenlijk begon als jeugdspeler, kwam er een keer in en is er daarna eigenlijk nooit meer uitgegaan. Ook wel mede door die blessure van Steffen natuurlijk. Een aantal maanden eruit geweest, maar hij heeft zich keurig staande weten te houden. Meer dan keurig staande weten te houden. Hij excelleert echt op die plek naast Zumberi. Dat is ook wel lekker. Het zijn inderdaad twee verschillende type centrale verdedigers. Zumberi echt om die spits af te stoppen. Ik zie nu ook Jesse van der Haar echt moeite hebben met de Kosovaar. En Asiwitar, ja, laat maar lekker opdribbelen. Inderdaad, in de combinatie met die drukke spelers daar op het middenveld.
1: De libero-rol.
2: De libero-rol, ja. Daar komen we toch bij Cruijff.
1: Inderdaad, ja, dan is het circus helemaal rond. We hebben Asiwitar naar PSV gepraat. We hebben vergeleken met Cruijff. In zijn nadagen bij Feyenoord als libero heeft hij 1 wedstrijd gespeeld. Was geen succes. Feyenoord ging de Bietenbrug op met 8-2 tegen Ajax. Legendarische wedstrijd die sowieso alle oude luisteraars zich nog wel zullen herinneren. Bal aan de rechterkant van het veld voor RKC. RKC gaat toch redelijk onverstoorbaar verder. Hier met Van der Loo, combinatiespel, De Wijs dribbelt dan op. Dat ziet er iets minder natuurlijk uit dan Asiwitar. Dat lijkt ook wel, want hier gaat Bonna er vandoor. Bonna, overtreding dan toch. Is dit een gele kaart? Scheidsrechter Gerrit, ja, die gaat hij toch trekken. En dus is de stand qua gele kaarten gelijk. En dat is ook wel terecht. Hele slechte inspeelpaas van Jordi De Wijs. Die hem eigenlijk al, Habbekrats aannam. En eigenlijk zijn aanname niet meer te boven kwam. En ook een verschrikkelijke slechte bal inspeelde in het niemandsland. En Bonna dook daarop. Ik denk eerlijk gezegd dat als Vitesse op de transfermarkt nog wat wil doen, dat het extra backs moet gaan halen. Want met dit systeem ga je er denk ik wel een paar doorheen slijten. Want ze lopen een partij meters.
2: Ja, ze staan er ook weer inderdaad als verkapte buitenspelers. Giel Oldenkijzer en Solomon Bonna staan er allebei. Heel hoog in het opbouwspel. Laat zich nu wel een beetje zakken, Oldenkijzer. Asiwitar komt een crossbal richting Bonna. Die is net wat te kort. Tweede bal is wel voor Vitesse. Ricardo Felipe Schwarz richting Selouf. Randje 16. Selouf kan niet uithalen. Goed gestopt door El Masjani. In de rebound. Tweede bal weer voor RKC. Veel gedonder. Nu blijft die bal een beetje liggen. Goed getackled van Maarschalk. Dat was Jesse van der Haar met veel ruimte voor zich. Goede tackle van de jongeling op het middenveld. Vorig jaar natuurlijk superveel wedstrijden gespeeld. Matthijs Maarschalk heeft zich echt bewezen als een soort pitbull. Een echte ballenafpakker. Bij Vitesse gaan ze dit seizoen ook weer nodig hebben. Hier de Kidak, goede actie. Voorbij gedribbeld aan Sikora. Naar de linkerkant richting Famia Castillo. Vroege voorzet. Geblokt door Solomon Bonna. Daar is hij weer, de back. Kan ook buitenspeler zijn, maar hij staat dus op papier staat hij dus op back blijkbaar. Ja. Nou, goed gestopt. Ingooi voor RKC. Wel diep op de helft van Vitesse. Dus met nog 2 minuten te gaan is het een kwestie van de voorsprong vasthouden.
1: Het is voorbij gevlogen deze eerste helft. De eerste 20 minuten was eigenlijk geen doorkomen aan. Maar de resterende 23 minuten daarna zijn wel echt voorbij gevlogen. De wedstrijd is toch wel een beetje los. Vitesse, ja, het systeem werpt zijn vrucht af via het schot dan van RKC. Dan zou je altijd zien. Komt de bal weg? Nee, en het is heel ongelukkig. En dan zit uiteindelijk Maarschalk of Zumberi er uitstekend tussen. Komt Vitesse goed weg. Maar we hebben in het begin een beetje, wat zullen we zeggen, over het systeem. Het loopt niet fantastisch. Maar nu, het werpt zijn vruchten af. Vitesse heeft de druk erop. Speelt gedurfd voetbal. Ver naar voren. Veel druk op die laatste linie van RKC. Daar moet je ook wat geluk bij hebben. Want ja, zonder geluk vaart niemand wel. Maar Vitesse leidt. En is het dan onterecht? Nee, het is denk ik wel terecht. RKC twee kantjes gehad. Ook wel grote kansen. Goed, hier dan misschien nog eentje in de maakbal. Komt voor bij de tweede paal. Moet Van den Berg zich echt terugsnellen richting die tweede paal. Maar de bal schiet over iedereen heen. Werkt Zwart de bal weg. Komt hij in het blok tegen Held aan. En wordt Bonna kinderlijk eenvoudig weggezet door diezelfde Held. Wint hij het duel daarna wel. Maar blijven de Walwijkers in balbezit. En ja, het ligt af en toe nog wel een beetje open bij Vitesse. Dat moet gezegd, vooral op het middenveld. Moet de afstemming nog een beetje gevonden worden. Wel heel veel beetje genoemd nu in de afgelopen 10 seconden. Van der Loo naar Hedel. Van Hedel dribbelt dan op richting dat middenveld, of richting de achterlinie van Vitesse. Ligt het op rechts open. Komt de voorzet dan, wordt weggewerkt. Dan doet Asiwitar dit niet goed. Wat was een bal die hortelend en stotelend richting hem kwam met veel stuiters. Maaide er overheen. Maaide een gat in de lucht. Van Gelderen dan. Van Gelderen komt er ook niet doorheen. En werkt Maarschalk de bal weg. En is het heel even lucht voor Vitesse en ook heel even lucht voor de commentator van dienst.
2: Ja, het is wel een beetje nog prikkerig die laatste minuten. Als er extra tijd bij gaat komen van 2 minuten, moet Vitesse dus nog 2 minuten volhouden om die voorsprong in ieder geval de rust mee in te nemen. RKC klopt wel echt aan de deur bij Vitesse. Het systeem loopt enigszins nog wel, maar af en toe nog wel echt gaten op het middenveld. Waar RKC vooral met die middenvelders als Jochem Knap en Van der Loo overheen kunnen lopen. Hier opnieuw diezelfde Jochem Knap. Kan dan opendraaien, speelt hem naar rechts richting de Kidak. Vroege voorzet, indraaiende bal, wordt weggekopt door Sikora. Ouderwetse snoekduik van de aanvoerder van Vitesse. Als Banners die bal een beetje vast kan houden, dan kan Vitesse er ook een keer uit. Kunnen ze ook nu doen, want er is een overtreding gemaakt door Liam van Gelderen op de helft van Vitesse. Kunnen ze er met z'n allen af, dat signaleert Matthijs Maarschalk ook. Van ja, Conor van den Berg, neem die vrije trap maar, gaat hij ook doen. Dus kan iedereen even van de goal af en ook zorgen dat die laatste minuut, want we hebben nu nog een minuutje te gaan, ook rustig wordt uitgespeeld. Van den Berg signaleert ook iedereen naar voren toe richting de rechtsbuitenpositie. Lange bal richting Bannes in het duel met Held. Wint Bannes wel. Kopt hem alleen over de achterlijn heen bij RKC. Mag Niek Schiks die keeperbal gaan nemen. Met nog 50 seconden om precies te zijn. Is het de zaak aan Vitesse. Staan ook allemaal op de helft van RKC. Want die willen niet meer dat die bal enigszins in de buurt komt. Bij de goal van Conor van den Berg. De kopbal wordt kort genomen door RKC. Niek Schiks richting de rechtsachter. Van der Loo even op dit moment. Omdat Masrani wat weg is gelopen. Worden weer wat middenvelders ingespeeld. Nu wel hoogdruk van Vitesse. Hou die bal op de eigen helft van RKC. En dan kom je de eerste helft wel door. Met nog 25 seconden te gaan. Jordi de Wijs heeft wel veel ruimte nu. Moeten we toch even naar de helft van Vitesse toe. Richting de linkerkant. Nu op de middenlijn gedribbeld van Jochem Knap. Dribbelt hij nog steeds. Kiest voor Liam van Gelderen. En als RKC niet opschiet, wordt er nu echt voor de rust gefloten. Wordt er nu naar de rechterkant gespeeld richting Masiani. Masiani houdt die bal vast. Kiest dan voor het middenveld. Wordt er weer teruggespeeld richting Van Gelderen. Crossbal naar de linkerkant. RKC moet tempo maken. Het officieel is in 47 minuten voorbij. En inderdaad, Laurens Gerrits vindt het genoeg. 47 minuten gespeeld. Het is inderdaad rustig aan naar de T. 1-0 voorsprong voor Vitesse. Kansenverhoudingen zijn gelijk met fases voor de Arnhemmers en ook voor RKC. Maar het allermooiste is dat in minuut 38 Noël van Bannis de 1-0 maakt. En we dus met een 1-0 voorsprong voor Vitesse gaan rusten. Over een klein kwartiertje zijn we terug in het Gelderdoom met de tweede helft tussen Vitesse en RKC.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Een auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. En de bioscoop trekt dit jaar weer veel meer bezoekers, vooral jongeren. Bij Pathé nam het aantal tieners met ruim 40% toe ten opzichte van vorig jaar. Volgens veel jonge bezoekers zorgen vooral TikTok en andere sociale media ervoor dat films snel populair worden. Grote titels als Spider-Man en The Odyssey zorgen daardoor voor volle zalen en soms uitverkochte voorstellingen. En veel jongeren vinden in de bioscoop zitten bovendien een leukere ervaring dan thuis naar een film te kijken. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Live, de wedstrijd van Vitesse.
1: Ja, geen Kessie, Kennel, ja of nee. Maar we gaan gewoon weer beginnen hier in Stadion Gelredome. Wat een timing vanuit de studio. Want de activatie warming-up zit erop. De thee is gedronken, de koffie is gedronken. Water is gedronken, alles is. Alleen Marcel van Roosmalen heeft de pers toen nog niet verlaten. Maar goed, hem is het vergeven. Vitesse gaat aftrappen. Vitesse leidt hier met 1-0 in Stadion Gelderland. Door een doelpunt van Nauwe van Ban is in de 38ste minuut. En is het nou per se onverdiend of niet? Ja, het had beide kanten op kunnen gaan in principe. Het had ook gewoon nog 1-1 kunnen staan. Of het had 1-1 kunnen staan. RKC heeft er ook twee grote kansen. De bal wordt doorgekopt door João Pinto. Naar de rechterkant van het veld. Komt hij dan voor? Wordt hij weggewerkt? Komt hij dan weer terug? Ja. Kan RKC gaan opbouwen. Maar scheidsrechter Gerrits die fluit. En dus vrij trap voor Vitesse. Ja, want er is wat oneenigheid op het veld. Maar het is nog echt een vrij trap voor Vitesse op een mooie positie. Die een mooie voorgeslingerd kan gaan worden. En met die koppers die Vitesse in haar gelederingen heeft, kan het toch echt zomaar gevaarlijk gaan worden. Zo net naar rust. Ja, het is helemaal geen slechte eerste helft dat het team van Rudy Bureem gespeeld hebben. Omar Suitar en Swartz staan erbij. Dus wat gaat het worden, Justin?
2: Ik ga voor de uitdraaiende, het wordt de indraaiende bal, dat zul je net zien. Als Suitar indraaiende bal richting Sikora wordt weggehaald door iemand van RKC. Wel een corner gegeven door scheidsrechter Laurens Gerrits. Het is een scherp begin van Vitesse. 1 minuut gespeeld nu in de tweede helft. En de eerste corner voor de Arnhemmers is al te pakken. Als een rol toiletpapier vanaf boven de Zuidtribune naar beneden wordt gegooid. Het zal me niet verbazen die ooit het veld op belandt. Gaan we zo meteen wel zien als de corner wordt genomen. Weer door twee man. Opnieuw is het Swartz en Ashwitar. Kunnen ze natuurlijk beide kiezen. Of voor een uitdraaiende of een indraaiende bal. Deze keer lijkt hij toch indraaiend te zijn. Inderdaad, Felipe Swartz hand omhoog. Ballen naar de eerste paal. Koppers naar de eerste paal. Wordt doorgekopt richting Bannis. Kan hem aannemen. Neemt net wat te veel tijd waardoor RKC die bal weg kan halen. Kan het zelfs gaan counteren met Jochem Knap. Een goede bal richting Van der Looy. Steekbal richting, is dat de Kidak? De Kidak is het 3 tegen 2 als RKC opschiet. De Kidak 16-1 voorbij aan Ashwitar. Goed verdedigd door Solomon Bonna. De druk vol op de ketel bij Vitesse was de Kidak. De aanvallen van RKC voorbij aan Ashwitar. Goeie actie. Ook goed verdedigd door Solomon Bonna. Die daar ouderwets knijpt, als je dat zo mooi in voetbaltermen mag zeggen. Vanuit de rechtsbackpositie even centraal gekropen. Om die bal weg te schieten voor de voeten van Azedine de Kidak. Aanvallende verdediger van RKC als Vitesse hier door kan gaan over het middenveld. Is het Maarschalk in de omschakeling als Vitesse tempo maakt. Dat wil het hier doen met Giel Oldenkeijzer aan de linkerkant. Kan er een voorzet komen. Daar staan er twee. Eén daarvan is Bannis. Wordt weggekopt door Jordi de Wijs. Over de zijlijn heen. Diep op de helft van RKC. Is het Giel Oldenkeijzer die kan gaan ingooien. Leek het erop dat Rudy Kereem niet heel tevreden was met die voorzet van zijn linksback. Keek even naar zijn assistenten voor bevestiging van: hebben jullie die voorzet ook gezien? Ja, die hebben ze gezien. Bal snel weer in het spel met Ricardo Felipe Swartz. Dribbelt richting het middenveld. Balletje richting Selouf. Heeft moeite met de bal. Speelt hem wel richting Ashwitar. Diep op de helft van RKC. RKC even opgesloten. Oldenkeijzer kan die bal niet goed genoeg aannemen. Rolt die bal rustig over de achterlijn heen. Is het een doeltrap voor RKC. Moet Vitesse weer even in de formatie. Als er een tweede bal op het veld ligt. Die moet natuurlijk even van het veld af. Willen ze weer doorgaan met het spel. Die bal is inmiddels weg. Kan Niek Schiks gaan aftrappen. Heeft eigenlijk de hele tijd Liam van Gelderen die bal laten nemen. En daar lijkt het nu weer op. Wordt inderdaad kort gespeeld. Kan Vitesse hoog druk gaan zetten. Hebben ze nog niet zo heel vaak gedaan de eerste helft. Maar daar voetbalt RKC eigenlijk vrij makkelijk onderdoor.
1: RKC heeft het over het voetballende gedeelte weinig te klagen van haar eigen ploeg. Voetbalt op eigen helft er toch prima doorheen. Maar dat is eigenlijk voor je aanval de minst belangrijke helft. Want zonder al te veel druk van Vitesse. Af en toe zet Vitesse wel druk. Ze kiezen haar momenten. Lijkt het. Nee, het is gewoon heel donker op de tribune, maar op het veld blijkbaar niet. Ik dacht, wat is het toch donker daar op Noord? Maar het hoort zo. Maarschalk licht kreeg een klapje in het gezicht van Jochem Knap, was het volgens mij. RKC kreeg wel de vrije trap, want de Vughtenaar hield vast. RKC dan hier, kan het de middenlijn oversteken? Nee. Misschien dat Van Gelderen het dan doet. Van Gelderen naar de linkerkant, richting de Wijs, aanvoerder. De Wijs dribbelt dan hier op RKC. Echt wel aan het proberen op te bouwen bij Vitesse. Veel succes heeft het nog niet. RKC dan hier. Goede onderschepping van Bonna. Bannis dan. Bannis terug richting Solomon Bonna. Selouf moet terug. Sluwe moet denk ik helemaal terug naar Van den Berg. Risico voor paasje richting Sikora. Dus niet terug naar Conor van den Berg. 50 minuten gespeeld. Vitesse leidt nog met 1-0. Kenmerkende demarrage van Ashwitar. En die kan maar op één manier worden gestopt. En dat is de manier van...
2: Het shirtje trekken. Ja, juist. Het maken van de overtreding. Overtreding gemaakt door Van Hedel. Nummer 18 van RKC. Rijn van Hedel. Een van de nieuwe jongens bij RKC dit seizoen. Tenminste, de naam was mij nog onbekend. Dus dit seizoen is hij nieuw. Steekbal richting Bannis. Kan hij die bal inhouden? Nee, het was ook buitenspel van de spits van Vitesse. Ja, is eigenlijk niet zo heel erg zichtbaar, moet ik zeggen. Ja, hij heeft natuurlijk wel gescoord. Maar behalve dat, niet zo heel erg. Maar ja, hij heeft er ook eentje naast zich staan. João Pinto. Ik zou me niet verbazen dat er wat luisteraars zijn die vergeten waren dat hij in de basis stond. Maar hij is er ook nog. João Pinto, vrij onzichtbaar. Aanvallend moet het echt van Selouf en ook van Maarschalk en Schwarz komen. Want je had het over die 2-10 en die 2-6. Als Vitesse hier druk gaat zetten, is het bal voor Vitesse. Tweede bal wel weer voor RKC. Bal hoog in de lucht. Kopbal naar kopbal. En is het RKC die hier met de Kidak over het middenveld heen kan stromen. De Kidak, nog steeds in balbezit, moet dan even ophouden. Ziet geen aanvallende keuze voor zich. Is het nog steeds de Kidak. En via Solomon Bonna is het uiteindelijk Jordi de Wijs die de bal heeft voor RKC. Nee, wat ik al zei, inderdaad, het aanvallende moet van die drie middenvelders komen. Jij zei dat het inderdaad 2-6 en 2-10 zijn op dat middenveld. Maar Maarschalk staat toch echt veel meer naar voren dan dat Marco Sikora dat staat. Maar ja, dat is ook niet zo moeilijk, want Sikora die staat gewoon naast Ashwita en naast Zumbiri inderdaad.
1: Inderdaad, RKC aan het voetballen. Vitesse met dat blok wat jij net zei. Dit is een fraaie actie bij RKC. Maar daar zit Giel Oldenkeijzer weer uitstekend tussen. Maakt ook de nodige meters, soms ook gewoon de vuile meters. Dit keer is het vuile meters. Kan hij knap de bal blokken. RKC dat het dan hier doet. Ingooi aan de rechterkant. Dat maakt het publiek behoorlijk veel lawaai. En dat kan maar voor één man zijn. Dat is Alexander Büttner. Die gaat warm lopen daar aan de kant van de Zuidtribune. En die wordt ook toegezongen. Lange ingooi aan de rechterkant. Die lange ingooien worden steeds meer een wapen. In de Premier League bijvoorbeeld. Wordt dan verlengd. Komt hij volgens mij via een rug van Vitesse? Nee. Hij wordt gewoon doorgekoppeld via een Walwijks hoofd. En ja, dan lag er wel ruimte, toch?
2: Want ja, deze zie je niet vaak in de Premier League trouwens. Denk
1: nee,
2: ik.
1: Deze
2: variatie.
1: Nee, inderdaad. Nee, jij ziet, het was in ieder geval wel heel veel ruimte naar die ingooi. Ja. Had Van den Berg snel zijn doeltrap moeten nemen. Bonna en Bannis stonden 1-1. Bannis, die ook al volle bak ging, Bonna ook. Moeten echt longen als paarden hebben. Lange bal richting Pinto. Met die kenmerkende rastaharen de hoek in met Van Gelderen. Van Gelderen is sterker, maar ik... waagde betwijfelen of dat Pinto volle bak ging, want hij wist wat er ging gebeuren. Hij had dus ook een ingooi uit. Op de Zuidtribune wappert de anti-KVB-vlag nog altijd. Natuurlijk, die perikelen ook hopelijk voor eens en altijd klaar. Hier Selouf, die toch ook een goede wedstrijd speelt. Selouf dribbelt het hele veld over, zoekt Bannis, combinatie met Bannis. Selouf gaat die voorgeven, nee, gaat naar binnen, niet met rechts schieten. Gaat naar Zwart, goede bal, goede actie, Zwart. Drie man voorbij, Bonna in de 16 voorzet. En dan wordt hij weggewerkt door een Walwijksbeen. Dan was het de aanvoerder. En dan is het Captain De Wijs. Niet Captain America, maar Captain De Wijs. Ik ga zelfs Engels praten.
2: Captain De Wijs.
1: Captain De Wijs die hem weghaalt. En dan had zomaar de 2-0 voor Vitesse kunnen worden. Was die voorzet doorheen gekomen. Zwart naar Bonna en dan kan het weer gevaarlijk gaan worden.
2: Ja, ouderwetse momentum aan de hand van Vitesse. Dat merkt de Zuidtribune ook. Laat zich even weer van zich horen. Vitesse heeft nog steeds de bal aan de rechterkant. Moeten heel even terug naar Zumbiri. Even terug naar Ashwita. Nu aan de linkerkant veel ruimte voor die verdediger van Vitesse. Allemaal op de helft van RKC. RKC even in de nauw gedreven. Goede bal richting Oldenkeijzer. Alleen verkeerd aangenomen. Krijgt ook een applausje van diezelfde Oldenkeijzer. Ashwita was een goede steekbal door de linie heen. Ja, je ziet inderdaad ook wel dat de lange bal steeds minder wordt gehanteerd ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar had je nog wel een lange bal richting een buitenspeler of een back die er overheen ging. Met een hoge werf of een Büttner aan die kant. Maar dat zie je niet zo heel vaak meer. Ook Zumbiri net in de opbouw probeert ook echt een middenvelder te zoeken. In dit geval kreeg hij dan Bonna in de voeten gespeeld. En via een combinatie was het dan Pinto die uiteindelijk diep werd gestuurd. Het was een goede aanval van Vitesse. Iets wat je door dit systeem waarschijnlijk veel vaker gaat zien. En ook dit. Goed bal afgepakt door Vitesse op het middenveld. Gaat schieten. Selouf, goede actie tegenover Van der Loo. Net iets te veel gedaan door Selouf. Tweede bal kan dan wel voor Vitesse zijn. Lange bal richting de Kidak. Kan hem niet goed aannemen. Bal rolt rustig over de helft van Vitesse heen. En kan Ashwita in de simpele looppas die bal op gaan pakken. RKC kiest dan ook niet voor om hoog druk te gaan zetten. Hebben het dan nog niet goed genoeg staan. om dat te gaan doen. Dus Zumberi levert die bal maar in bij Maarschalk. Naar de rechterkant richting Felipe Schwartz. Loopactie van Bannis. Werd wel gezien door Felipe Schwartz. Werd alleen de bal niet naartoe gespeeld. Gaan ze kiezen voor de andere kant voor Asjewitar. Want die bal in de opbouw. Van in de opbouw moet ik zeggen. Die man kun je ook wel aanspelen, toch Asjewitar?
1: Die kan je behoorlijk goed aanspelen. Als hij er dan voetballend niet uitkomt, kan hij er dribbelend wel uitkomen. En anders heb je altijd die lange peer naar voren nog. Zumberi naar de rechterkant, naar Bonna. Bonna, Schwartz, Bannis, bijna weer Bonna. Goede combinatie. Vitesse dat echt goed combinatievoetbal bij Vlagen speelt. Hebben we in de voorbereiding ook al wel vaker gezien en opgeschreven. Hier Bannis, scherp. Dan is Van der Loon niet zo scherp. Bannis kan hem meegeven op Selouf. Selouf dan met de actie naar binnen, rechts, links. Wat gaat hij doen? Duurt te lang eigenlijk naar Schwartz. Schwartz heeft dan Giel Oldenkeizer bij zich. Krijgt hij de bal, Oldenkeizer, voorzet. Geeft hem voor. Komt eigenlijk Bannis in het blok tussen twee centrale verdedigers van RKC. Maar dan zit er een Wouwijksbeen wel adequaat tussen. Anders had dat zomaar een kans voor Vitesse kunnen opleveren. Ligt er één speler van RKC op de grond? Moet er een blessurebehandeling komen? Ja, dat gaat dan wel betekenen dat die speler een minuut lang aan de kant moet staan. Het is toch niet nodig. Nee, het is toch niet nodig. Nou, het werd gesignaleerd, het is nodig. Maar de scheidsrechter zegt toch, het is niet nodig. En die speler zegt het ook. Nou, dan is het dus niet nodig. Ja. En dan kan je nu dus de nieuwe regel in full effect zien.
2: Een van die vele regels van het WK.
1: Ja, inderdaad. Spelers willen niet zomaar een blessurebehandeling krijgen. Houdt het tempo erin. Corner voor Vitesse aan de linkerkant. Schwartz gaat die nemen. Indraaiend met rechts. Bal komt voor. Kan die gekopt worden? Ja, nou nee. Ja, toch ook weer wel. Want Schiks moet redden. Er wordt gedwongen tot een redding. Het was geen harde kopbal. Maar hij was hard genoeg om richting de goal van de huurling van PSV te gaan. De talentvolle doelman van de Waalwijkers. En dus kan Asjuitar, die bij de linkercorner er al bij stond om hem te nemen, maar die hem niet mocht nemen, nu naar de rechterkant gaan, want dan mag hij hem wel nemen. Indraaien, nog een keer. Linkspootje Asjuitar, komt Schwartz zich er ook bij melden. Kunnen ze ook nog een korte optie doen. Het wordt volgens mij een lange variant richting die tweede paal. Daar staan de meeste Vitessenaren. Nou, deze is wel heel lang, want die belandt ver over de tweede paal. Ver over vijandig gebied en over de achterlijn.
2: Ja, gelukkig. We hebben de slechtste corner van dit seizoen misschien wel gehad. Tikte de andere cornervlag aan. Ja, dan weet je wel waar die bal is beland. In ieder geval niet op het hoofd van iemand van Vitesse. Doeltrap dus voor RKC. Hoogdruk van Vitesse. Veel hoger ten opzichte van de eerste helft. Pinto achter Jordi de Wijs aan. Kiest Jordi de Wijs voor een lange bal richting Van der Haar in het duel met Zumberi. Wint Zumberi. Tweede bal wel voor RKC over het middenveld op de helft van Vitesse. Van der Haar houdt die bal goed vast richting de rechterkant, richting El Masjani. De Giel Oldenkeizer zit er kort op, waardoor Masjani die voorzet niet kan geven. Moet het balletje even terugvoegen. Voorzet in de 16 richting Familia Castillo. Over. Kleine 2-3 meter over de goal van Van den Berg. Bij lange na niet gevaarlijk genoeg om het die keeper van Vitesse interessant te maken om in te grijpen. Pakt dan rustig een bal van het pionnetje om opbouw te gaan nemen. Gaat Asjuitar uiteraard doen. Is opbouwend heel sterk. Korte bal richting Van den Berg. Kiest dan alsnog lang richting Bannis. Bannis kan hem doorkoppen naar Oldenkeizer. Laat hem stuiteren. En via de tweede bal is het wel Vitesse met Selouf en Ricardo Felipe Schwartz. Wat ruimte op het middenveld. Is het Bonna aan de rechterkant die opstoomt? Gaat hij die bal dan ook krijgen? Nee, het is Felipe Schwartz die zich verslikt in zijn eigen dribbel. Nu ook veel ruimte voor RKC. De wedstrijd wordt iets meer open. Vitesse moet wel uitkijken met die counters. Met Van der Haar tegenover Sikora. Van der Haar de 16 in dribbelen en een heel matig schot. Wordt ook aangeraakt door Sikora. Krijgt ook de high fives en de applausjes van Asjuitar. Goed verdedigd door de aanvoerder van Vitesse. Simpel gepareerd die Jesse van der Haar. Speelt nog niet zijn hele beste wedstrijd. Die spits van RKC wordt echt opgeslokt, als je dat zo mag zeggen, door Valoum Zumberi. Kan ik ook wel begrijpen, want als je als spits tegenover Zumberi staat, ja, dan zou ik ook opgeslokt worden. Maar ik ben er nog niet zo goed. Zeg.
1: Nou, inderdaad. Nu Vitesse er weer gevaarlijk uit. Selouf in de linkerkant van de 16 van RKC. Actie, kappen, draaien. Legt hem goed af op Maarschalk. Maarschalk schiet, drukt hem. Maar die bal gaat zo'n 6, 7 meter naast het doel van RKC. Maar goed, het mocht niet baten. Wel een gedrukt schot van de jonge middenvelder van Vitesse. Mocht alleen niet baten. Bal komt tegen de boarding. En kaats dan helemaal terug weer het veld. En bij RKC staan er 3 wissels klaar. Nummer 7, dat is Ryan Vage. Nummer 10 zag ik klaarstaan. Thijs van Leeuwen overgekomen van FC Den Bosch. En dan staat er nog één kaart, nummer 27. En dat is Vin Stokkers. En dat is toch wel een lepe spits die RKC even in de ploeg kan brengen. Niet dat Jesse van der Haar dat niet is. Het is vooral een heel bezige spits. doet veel, rent veel, drukt veel, is bezig. Heeft nog niet veel opgeleverd. Vin Stockers is dan een wat klassiekere spits die echt gevaarlijk is met de voorzetten. 24 gaat de ploeg verlaten. En die mag jij nog één keer zeggen, Justin.
2: Het is Azedine de Kidak.
1: De Kidak, inderdaad. Er komt 7 vagen voor in de ploeg. Of Veetje, wat zal het zijn?
3: Dat is Vage of zo?
1: Vage. Nou, het is in ieder geval... We noemen hem gewoon Vaasje dan, bij deze. Bij deze bussloten. Ja, dus 3 wissels aan de ploeg, aan de kant van de ploeg van Sander Duits. Ook nog een Vitesse verleden. De trainer van RKC Waalwijk. Die vorig jaar in de tweede ronde van de play-offs eruit vloog tegen de latere winnaar Willem II. Won in de eerste ronde wel van Willem II. Maar vlogen er... van Roda JC. Ze gingen eruit tegen Willem II. En uiteindelijk toch een prima seizoen gedraaid daar in Waalwijk. Niet het gedroomde seizoen dat ze weer terug konden keren gelijk naar de Eredivisie. Maar goed, in Waalwijk zijn ze heel reëel over de budgetten. Hier Vitesse de 16 in Bannis draait. Neemt knap aan, draait zich knap vrij, maar kan niet uithalen. Lange bal van RKC richting die Vin Stockers, die is zo lang. Daar staat hij ook voor, wordt goed doorgekomen. Bannis dan! Bannis, komt hij erbij? Nee, net niet. Adequaat ingegrepen door Niek Schiks, die dat goed in de smiezen had. Goede actie van Noemen van Bannis, die zijn, zijn meter op zag lopen tot 1 doelpunt. En er vast lekker in moet zitten. En dat had een grote kans kunnen worden. Was het niet, waren het niet, dat de huurling van PSV, Niek Schiks, daar uitstekend tussen zat.
2: Ja, net iets alerter gereageerd. Hier is het invaller van Leeuwen voor het eerst tegenover Zumberi. Wel met de rug naar de goal. Moet het balletje terug inderdaad naar Famila Castillo. Vroege voorzet van Held, de 16 in, richting Vin Stockers. Daar is die voor het eerst. Tweede bal is voor RKC. Wordt die aangeraakt? Die wordt aangeraakt inderdaad. Het schot was volgens mij van Rijn van Heidel. Van Hedel. En is het een corner voor RKC. Gelijk gevaarlijk met die invallers. Vin Stockers nam die bal goed aan op de borst. Legde die bal ook goed terug. Uithalen was van Hedel. Werd aangeraakt. Dus een corner. Diezelfde van Hedel. Is het Jochem Nap die die corner gaat nemen. Loopt Thijs van Leeuwen van de bal weg. Gaat dan een uitdraaiende bal worden. Vanaf de linkerkant is het linkspoot Jochem Nap die hem gaat nemen. Iedereen van Vitesse terug in de 16. De bal komt inderdaad hoog voor. Richting de eerste paal wordt hij doorgekopt. Nee, is het Pinto die bal weghaalt. Via Bonna is die bal uit het grootste gevaar. Bal terug richting Jochem Nap aan de linkerkant. Is die niet voorbij aan 3 Vitesse-spelers. Via veel tweede ballen is het Vage met een slechte bal richting zijn teamgenoot. Hoge bal richting Pinto. Bonna kan die bal aannemen. Veel paniek bij Vitesse. Bal over de zijlijn heen. Diep op de helft van Vitesse is het een ingooi voor RKC aan de rechterkant. Iedereen van die corner blijft dan ook nog staan. Gaat het een lange ingooi worden van Famila Castillo. Juan Famila Castillo. Komt die ingooi. Gaat hij bij de eerste paal, wordt hij doorgekopt. Blijft die bal liggen, blijft die bal hangen. Veel duels en uiteindelijk in de handen van Conor van den Berg. Het Gelderdoom kan rustig ademhalen, want Conor van den Berg heeft de bal in de handen. En ook Conor van den Berg kan even rustig aandoen, want Vitesse staat nog niet echt op de positie. Na een kleine 2 minuten van druk en paniek is het eindelijk Vitesse wat kan aanvallen. Pinto verliest het kopduel van Held. Krijgt de bal dan gelukkig net zo simpel weer terug. Is het Zumberi die rustig in de loop pas achter de bal aanrent. En je ziet ook al het laatste half uur met Thijs van Leeuwen, Vin Stockers. Het is aanvallend gewisseld. Want zij moeten, RKC, staan 1-0 achter. Als de druk wordt gezet op Van den Berg door Van Leeuwen. Kiest Van den Berg voor de lange bal, glijdt dan ook uit. Is het balbezit voor RKC. Vitesse toch heel even druk op de ketel. En komen maar niet van die eigen 16 af. Want als je de bal voorin niet echt vasthoudt, komt die bal net zo snel weer terug.
1: Ja, inderdaad. Dan is het net een muur. En dan krijg je hem zo hard. Je mag naar voren ziet zo hard. Krijg je hem ook weer terug. Dan wordt het een soort squash. En dan voetbaleditie hier aan de linkerkant. Dan Nagier Held. Held dan gaat hem terugspelen. Richting Van der Loo. Van der Loo met die voorzet. Die blijft dan hangen. Vitesse komt er maar niet af. Van Gelder hier. De Surinaams International. Krijgt de bal aangespeeld. RKC toch behoorlijk gevaarlijk aan het opbouwen. Dringt Vitesse echt terug hier. In de 64ste minuut. Stand nog altijd 1-0 voor Vitesse. Reem gaat zich beraden op wat wissels. Hier Zumberi. Moet Bonna wegdraaien. Kan hij hem naar voren peren? Ja. Peert hem precies in de voeten van Schwartz. Is niet zo bedoeld. En lijkt mij dit een gele kaart voor Jochem Nap. En die gaat hij ook gepresenteerd krijgen door scheidsrechter Laurens Gerrits. Loopt door en zegt dan tegen de scheidsrechter: ik weet het, ik weet het. Wie gaan zich klaarmaken bij Vitesse om in te vallen? Als er überhaupt iemand zich klaarmaakt om in te gaan vallen. Er zijn wel wat bewegingen daar bij de bank van Vitesse. Het lijkt in ieder geval Butner te gaan worden die zijn shirt aantrekt. Of het is Probst. Die trekt zijn trainingsshirt in ieder geval uit. Als ik het zo zie, is het de nieuweling Eduard Probst. Die zijn officiële debuut dan mag gaan maken voor Vitesse. En die zal ongetwijfeld in de ploeg gaan komen voor João Pinto. Die toch wel echt een onzichtbare wedstrijd speelt aan de kant van de Arnhemmers. Lange bal naar Giel de Keizer. Valt die dan misschien goed voor Pinto of Bannis? Nee, maar ze maken het hem wel heel moeilijk. Reem niet helemaal tevreden. Gaat er een RKC er neer? Is Reem boos dat er een overtreding wordt, voor een overtreding wordt gefloten door scheidsrechter Gerrits? En is er bij Vitesse in ieder geval, ja, is het Eduard Probst die zich klaarmaakt. Reem is nog steeds aan het afkoelen, nummer 27. En als we dan kijken op de lijst, is dat inderdaad Eduard Probst die zich klaar gaat maken. En Justin, tik maar alvast af, dat gaat voor João Pinto worden.
2: Oh, dan hou ik je aan. Het bord is nog officieel niet omhoog. Krijgt de laatste instructies. Eduard Probst, overgekomen van Roddinghausen uit de vierde Duitse niveau. De Regionalliga
1: heet dat. Regionalliga West.
2: Ja, de Regionalliga West inderdaad. Zijn veel vierde niveaus van Duitsland. Als Vitesse hier aan de linkerkant er misschien door is. Aan de linkerkant, 16 in. Wordt er goed afgekapt. Voorzet richting Pinto. Wordt geblokt door de Wijs. Tweede bal is voor RKC. Grootste gevaar voor Vitesse. Deze kans is weg. Counter misschien voor RKC aan de linkerkant. Van Leeuwen wordt getackled door Bonna. Zegt Van Leeuwen. Het spel gaat gewoon door. Bal is ook niet uit geweest. Ingooi voor RKC. Heel Gelderdoom snapte er niet zoveel van. Ze dachten allemaal dat die bal uit was aan de linkerkant. Bal van Juan Familia Castillo. Die ging gewoon even door. Als er dan eindelijk gewisseld wordt. En het is inderdaad João Pinto die eraf gaat. Nummer 13. En het officiële debuut van nummer 27. Eduard Probst van Vitesse. Die de nieuwe spits moet worden. Die de Elias Hoed moet doen vergeten. En die nu al van ban is. Wat de concurrentie mag gaan geven in die spitspositie. Je hebt natuurlijk wel twee spitsen in dit systeem. Maar het zal vast ook wel zijn dat soms Eduard Probst op de positie van Bannis gaat spelen. Mocht Bannis niet presteren. Gaan we wel zien in de toekomst. Er zijn nog een aantal wedstrijden te spelen dit seizoen. Gaat weer een ingooi genomen worden. 66 minuten gespeeld. Bal de 16 ingegooid. Veel duels. Daar hoopt RKC op. Zijn lange jongens daar voorin. Ook met stokkers. Onder andere bal voor RKC opnieuw. Familia Castillo wil een voorzet gaan geven. Wordt geblokt door Salomon Bonna. Is het bal terug naar de achterste man. In dit geval is dat Jochem Nap. Nap richting de rechterkant. Richting een invaller Fage. Tegenover Selouf. Nog steeds Fage. Dribbelt naar binnen toe. Met Thijs van Leeuwen. Veel druk op de ketel bij Vitesse. Blijft maar dribbelen die Thijs van Leeuwen. Bal richting de linkerkant. Richting Familia Castillo. Nu wel de 16 in. Kopbal weggekopt door Giel Olde Keizer. Tweede bal nog steeds voor RKC. Ze blijven druk houden. Vitesse helemaal teruggedrukt. Ik denk dat de spits van Vitesse, de spitsen moet ik zeggen, op 30 meter van de goal staan. Hier nog steeds Fage in de combinatie met Vin Stokkers. Bal blijft hangen in de 16. Goed weggededigd door Sikora. Even rust bij Vitesse. Voor hoe lang weten we niet. Want er gaat weer lang ingegooid worden, denk ik, door RKC. Dus die druk met 67 minuten op de klok. Blijft die druk maar komen. En Vitesse, ja, toch wel een beetje in het nauw, hè?
1: Vitesse moet gaan overleven. Maar je weet het, een kat in het nauw maakt ook rare sprongen. Vitesse zit al in het nauw. Wordt er teruggedreven. Is ook niet gek, want de trainer Standard Duits heeft aanvallend ingegrepen. Bonna neemt hem niet goed aan. Anders lag het open. Maakt hij dan een overtreding? Nee. Dan blijft de nummer 5 uitstekend in de bal. Juan Familia Castillo blijft fantastisch aan de bal. Dat moet hem nagegeven worden. De bal aan de linkerkant van het veld. Najir Held wacht. Heeft Zumbiri bij zich. Speelt hem terug naar die Castillo. Voorzet naar Stokkers. En Stokkers komt bijna voor Ashwi Tar. En dat is toch wel een beetje de Achilleshiel van de jonge centrale verdediger van Vitesse. Die hoge ballen. En af en toe het wat naïeve verdedigen. Wat hij doet hier dan met zo'n lepenspits als Vin Stokkers in je buurt moet je altijd opletten. Hier een lange bal naar Giel de Keizer die bijna op de lijn staat van de aanvallers van Vitesse. Het wordt dan eerder een, wat kan je ervan zeggen, een 4-4-2, een 4-2-4. Waarbij de backs echt heel hoog staan. Vitesse hier aan het opbouwen. Selouf bemoeit zich ook overal ermee. Heeft echt de hoge werfrol opgenomen. Is op dribbelen, is aan het bezig, is van alles aan het doen. Die nieuwkomer aan de kant van Vitesse, Olde Keizer met een dribbel. Olde Keizer wil hem meegeven op Selouf. Het lukt ook nog op mysterieuze wijze. Selouf blijft aan de bal. Al liggend, houdt de bal nu bij zich. En Olde Keizer geeft hem voor. Bannis kan zijn voeten tegenaan krijgen. En dan is het net niet de onderkant van de voet, maar de bovenkant van zijn voet. Waardoor de bal omhoog gaat en met een klein lopje in de armen belandt van Niek Schriks. Precies, over een minuutje, precies 70 minuten gespeeld. Vitesse in de tweede helft nog niet echt moeten vrezen voor die voorsprong. Maar hebben ook nog niet echt veel aanspraak gemaakt op een tweede doelpunt hier. De wedstrijd zit een beetje in de status quo. En er moet toch wel verandering in gaan komen. Want anders duren die laatste 20 minuten wel heel erg lang, Justin.
2: Ja, ja, als je kijkt naar de stand mag het van mijn part wel zo blijven. Een 1-0 voorsprong voor Vitesse. Nu 69 minuten gespeeld. Maar inderdaad, de RKC gaat alleen maar nog meer aanvallen. Zullen misschien nog wel een keer aanvallend gaan wisselen. Wat betekent dat onder andere Eduard Proost misschien wat weer ruimte gaat krijgen achter die verdediging van RKC. Gaan we allemaal zien de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. Als RKC weer probeert op te bouwen. Hier met Van Heidel. Van Heidel richting de rechterkant. Wordt gezocht naar onder andere Vin Stokkers. Kan nu iets opportunistischer gespeeld gaan worden door RKC met Vin Stokkers. Dus een grote jongen. Dus ook de lange ballen zullen steeds vaker gaan komen. En Zumberi daardoor ook steeds vaker aan het werk in de kopduels. Maar daar hoeven we ons niet zo heel veel zorgen over te maken. Is het nog steeds RKC hier aan de linkerkant. Wordt er teruggespeeld richting Jochem Knap. Wordt er gezocht naar de rechterkant. Vitesse staat laag. Is weinig ruimte tussen die linies. En RKC de taak om daar doorheen te voetballen of voor te geven. Weer een voorzet richting Stokkers. Gaan veel voorzetten komen de laatste 20 minuten. Weer een indraaiende bal. Deze keer vanaf de rechterkant. Simpele vangbal voor Conor van den Berg. En met dit soort voorzettingen ga je niet zo heel veel gevaar creëren. Als RKC zijnde. Het is Vitesse alleen maar gunstig gezegd als deze ballen blijven komen. Bal richting Proops. Hier is die voor het eerst. Proops geeft een goede bal richting Olde Keizer aan de linkerkant. Kan hij die bal binnenhouden? Gaat er ook een voorzet komen? Voorzet richting de 11 meter. Wordt hij verkeerd aangeraakt door Najir Held. Gaat hij een kleine 2 meter over de eigen goal. Als, daar ga je niet mee. Dan gaat iemand van de bank van Vitesse geel krijgen. Ik weet niet of jij kan zien wie het is, Martijn.
1: De trainer.
2: Ja, het is echt Reem. Ja, natuurlijk, Reem heeft de eerste kaart van het seizoen al te pakken.
1: Nou, hij had vorig jaar, dat weet je ook nog wel, Justin. Ja. Had hij echt bijna elke wedstrijd een gele kaart. Toen stopte het ineens. Geen gele kaart meer. Dus misschien is dit wel de eerste gele kaart voor Reem in heel 2026.
2: Ik weet niet met wie hij gesproken heeft het tweede seizoen zelf. Maar dat...
1: Ja, rustig. Hè?
2: Ja, doe maar
1: toen bij Katwijk was hij aan het schilderen. Het was een wonder dat hij geen gele kaart kreeg. Wat wel staat is een corner voor Vitesse aan de rechterkant. Ashuitar indraaiend met links. Iedereen beweging, veel beweging daar. Lucht mag mee. Blijft hij hangen? Nee. Zwart kan hem niet uithalen. Gaat de bal naar de linkerkant. Maar ja, die raakte die verkeerd. En wordt het een ingooi voor RKC. Sommeert Bonna iedereen terug. Van jongens, snel weer naar jullie posities. Kan Ashuitar ook weer de vele meters terugmaken. Maar wat mij wel heel erg opvalt is dat Olde Keizer net een sprint uittrok. Alsof hij er net in stond. Zo fris als een kieviet. Loopt nog als een kieviet. Dus echt, ik denk dat hij wel helemaal kapot is na afloop van deze wedstrijd. Oeh, Ashuitar gaat hier de fout in. Stokkers. Stokkers 1-1. Stokkers. En die schiet hem net naast. En zo zie je maar weer dat de jongeling van Vitesse af en toe nog wel eens zijn man kan laten lopen. Of het niet helemaal goed gepositioneerd staat. Waardoor Vin Stokkers zo door kan. En de bal echt net naschuift. Doet Winterduel niet goed. Winterduel niet. Waardoor Stokkers toch hem te slim af is. Die lepe ervaren spits aan de kant van RKC Waalwijk. Onder andere van Go Ahead gespeeld. Een tijdje met oogproblemen gekant. Waardoor hij niet kon spelen. Hier RKC met wat fortuin. Maar wat geeft het? Wat fortuin hier van Leeuwen. Van Leeuwen schiet van Leeuwen. Ja, zat een effect in. Ging alsnog wel 3 metertjes naast. Wilt Fage wilt een corner. Maar de assistentrechter geeft toch echt een doeltrap. En daar is RKC het niet mee eens. Sander Duits gaat het verhaal halen bij de vierde man. Van den Berg zag hem op hem afkomen. Omdat hij de bal niet wil geven. En gaat aan hem trekken, die Fage. Maar Van den Berg is niet onder de indruk. Het wordt gewoon een doeltrap voor Vitesse hier in de 73ste minuut. Vitesse leidt nog altijd met 1-0. Goed spel is het niet meer. Maar ze leiden nog wel en echt in de problemen gekomen is de ploeg van Reem ook nog niet.
2: Nee, ja, op die laatste 2 kansen na wel. Echt een hele grote kans van Vin Stokkers. Loopt eigenlijk alleen op de goal af van den Berg. Maar ze schiet hem gewoon naast. Als hij hem op goal had geschoten, was hij er misschien wel ingegaan. Waarschijnlijk wel ingegaan.
1: Matig.
2: Maar dan zie je echt heel matig afgerond door die invaller. Maar je kan wel zien dat het wel goed gewisseld is van Sander Duits. Ze zijn een stuk opportunistischer gaan spelen, dat RKC. Lange ballen richting Stokkers, is sterk aan de bal. Net ook met die grote kans creëert hij hem eigenlijk zelf, de spits. Houdt hem goed vast. En als hier misschien Proops bijna weg wordt gestuurd. Bal net wat te scherp van Ban is. Als Vin Stokkers opportunistisch gespeeld. Krijgt die bal zelf in de voeten. Is sterker dan Ashuitar en lanceert zichzelf ook. Waardoor hij die 1-op-1 eigenlijk voor zichzelf creëert. Ja, als je hem dan ook zo mooi creëert voor jezelf. Ja, schiet hem dan ook binnen zou ik zeggen. Als de RKC weer gaat wisselen is het nummer 18 Rijn van Hedel die eraf gaat. En nummer 6 van RKC Luc Postema gaat erin komen. Er wordt dan een kleine roep vanuit de RKC supporters. Hopen dat Postema weer 100% fit is. Heel binnenkort. Maar hier is die Luc Postema. gelijk een overtreding gemaakt. En na 10 seconden heeft Luc Postema al een gele kaart te pakken. Dat is, ik weet niet of het een record is.
1: Het eerste record van dit seizoen in ieder geval.
2: Maar hij komt wel dichtbij in ieder geval. Overtreding gemaakt op Felipe Schwarz. Is daar ook niet blij mee. Het is een ouderwetse tik na van de invaller van RKC. Wordt gelijk bekostigd met een gele kaart en een vrije trap voor de Arnhemmers. Heel even wat lucht. Met nog een kwartier te gaan laat de Zuidtribune weer zich even van zich horen. Die voelen natuurlijk ook dat deze wedstrijd steeds spannender aan het worden is. En alle support en alle steun heeft deze Vitesse elftal, hebben ze echt wel nodig. Want RKC drukt op de ketel en klopt aan de deur. Het is staan aan Vitesse om die voorsprong met nog een kwartier spelen vol te houden. Als de bal over de zijlijn heen gaat, weer een ingooi voor Vitesse. En heel even van de eigen 16 af, want dat is wel nodig. Ja.
1: Even wat rust en dan staan er twee wissels klaar bij Vitesse. Okay. Dat is er één met een fantastische naam. Dat is Felipe de Carvalho, een Zwitserse Franse Zwitser. Nou, het is allemaal een beetje hetzelfde. En Alexander Büttner staan klaar om in te gaan vallen. Dus een aanvallende wissel van Reem ook weer wel. Ik ben benieuwd of Bundo op linksback erin komt of op het middenveld. Wat ook al wel vaker gesuggereerd is. Bal aan de rechterkant. Armin Salouf, bezig baasje. Gaat zijn man op zoek. Individuele actie moet terug. Schwarz legt hem voor, maar die was te laag. En dan kan Stef de Wijs, of Jordi de Wijs, excuses, kan hem wegwerken. Hier Ashwitar, weer die dribbel. Oude rechts buiten komt omhoog. Komt dit keer niet ver, maar kan hem weer oppakken. Want RKC gaat er mist in. Ashwitar dan, een beetje in de problemen. Dan Maarschalk, Maarschalk. Doet dit bekwaam, krijgt hem bij Sikora. Kan op applaus rekenen van de Gelredome hier. Sikora naar Maarschalk. Het diemt een beetje in op de tribunes bij Vitesse. Dan heb ik het niet over het licht, maar echt op de sfeer op de tribune. Bal naar rechts, Loef weer is bezig. Lijkt nog geen... dit is een hele leuke actie, frivol van Bonna, die de bal op zich ingespeeld ziet worden en denkt, ik raak hem niet aan en ren door. Maar dat had de Walwijker toch wel even door hier in de 77e minuut. Sander altijd 1-0. Maarschalk aan de dribbel. Ja, het bloedt een beetje dood deze wedstrijd. Vitesse wordt weer even iets beter. Goeie bal, Maarschalk, Bonna, voorzet. Ja, strandt weer op de eerste. Bonna nog een keer. Nee, dit doet hij heel knap. En dan wordt het een corner en komen de twee wissels.
2: Ja, er gaat een trainer in komen, zeggen ze dan. Zo'n mooie wissels bij Vitesse. Nummer 33, Martijn Maarschalk, gaat het veld verlaten. Nummer 20 bij Vitesse gaat erin komen. Dat is uiteraard Felipe de Carvalho. Gaat zijn debuut maken voor Vitesse. En nummer 21 gaat er ook af. Ayman Selouf. Toch wel een van de smaakmakers deze wedstrijd bij Vitesse. En dan komt inderdaad de assistenttrainer / linksback / middenvelder komt erin. Alexander Büttner. En dat ga je ook horen hier aan het hele Gelderdoom. Alexander Büttner is er ook dit jaar weer bij. Er waren niet heel veel mensen die het hadden verwacht misschien. Dat hij ging verlengen. Ja, je hoort het ook. Iedereen hier in Arnhem in geel-zwart is daar ontzettend blij mee. Krijgt natuurlijk ook gelijk de aanvoerdersband van Sikora. Gaat ook gelijk die corner nemen inderdaad. Hij loopt gelijk naar de achterlijn toe om die cornerbal te nemen. Dan krijgen Salouf en Maarschalk de applausjes van hun trainer en de assistenten. Als Vitesse nog heel even achter de ploeg gaat staan. De supporters gaat Büttner hier die corner nemen. Richting de tweede paal. Wordt weggekopt door RKC. De tweede bal is voor Felipe Schwarz. In het duel met Vaasje is het RKC die bal pakt. Overtreding gemaakt door Vaasje. Daar is Sander Duits het niet mee eens. Gaat even van zijn stoel staan om toch iets tegen die scheidsrechter te zeggen. Ik weet niet of hij het hoort met 16.000 man in het Gelderdome hier. Maar dat is toch iets van de trainers. Hè? Toch wel eens gewoon schreeuwen om het schreeuwen af en toe.
1: Inderdaad, maar misschien via de headset van de vierde man dat hij het dan wel dus bij zich krijgt.
2: Duits gele kaart.
1: Büttner meldt zich gelijk. Büttner gaat op links buiten spelen, lijkt zo. Büttner voorzet. Komt tegen de eerste man aan. Assistent-trainer, oh, Ashwitar wint hier het duel van Fage. Ja, heel knap van Ashwitar. Speelt niet naar zijn aanvoerder. Dit is dan een diepe band. Dan krijgt Ashwitar te horen van zijn aanvoerder. Marco Sikora heeft gelijk de aanvoerdersband ingeleverd bij de patroon van de ploeg, Alexander Büttner. Die ook het allerhardste applaus krijgt van de hele wedstrijd eigenlijk wel. Vitesse switcht wat in de tactiek. Büttner zo te zien. Nee, volgens mij is Büttner op het middenveld erbij gekomen. Ja. Of zwart is iets naar achter gegaan. Dat houdt u van ons te goed. Het lijkt dat Büttner wel als linker 10 gaat spelen. En zwart een rolletje naar achter. Hier Felipe de Carvalho komt er niet langs. Tackle. Dan is dit een ingooi voor Vitesse inderdaad. En zo tikken de secondes weg in het voordeel van de Arnhemmers. Die als het zo blijft afsteven op de eerste driepunter van dit seizoen. En voor het eerst in twee seizoenen begint Vitesse weer op nul punten. Natuurlijk 2 jaar geleden ook op nul punten begonnen. Maar die pret was snel klaar toen ze min 6 kregen. En later in november nog min 21. En dat lijkt het dit seizoen toch niet op dat dat gaat gebeuren. Vitesse weer aan het aanvallen. Buettner, komt hij er dan langs? Nee, bal werd aangeraakt. Is het een ingooi voor RKC? Nee, voor Vitesse. En dus zitten we in de 80ste minuut, stand nog altijd 1-0. Reem heeft nog altijd één wisselmoment en 2 wissels achter de hand. Het kan nog wat. En volgens mij is Sander Duits uitgewisseld. Of hij moet er nog 1 over hebben. Maar goed.
2: Ja, het kan. Voor mij heeft hij 4. Ja, in ieder geval, maakt niet uit. We zien het vanzelf wel of hij.
1: Nee, hij heeft 5 keer gewisseld.
2: Nou ja, dan is het klaar voor Sander Duits. Moeten deze mannen het gaan doen. Als er een vrije trap wordt gegeven, ongeveer op de punt van de 16 voor Vitesse. Begrijpt die speler van RKC niet zo heel veel van. Wordt gesommeerd om weg te gaan door Laurens Gerrits. Is het Buettner en Felipe Schwartz die bij die bal gaan staan. Het zal het weer een indraaiende of een uitdraaiende worden. Dat zien we nu al vaker deze wedstrijd. Dat Vitesse echt kan kiezen wat ze willen gaan doen. Maar de man met de hand omhoog zal het zometeen gaan bepalen. Ik denk dat het inderdaad Felipe Schwartz gaat worden. Gaat het een indraaiende worden. Dus die spray van de scheidsrechter op het veld ligt. Kan die vrije trap langzaam genomen gaan worden. Als er nog wel mensen inderdaad aan het warmlopen zijn bij Vitesse. Warmlopen om het warmlopen. Vrije trap van Buettner richting de 16. Wordt weggekopt door De Wijs. Opgepakt door De Carvalho. Gaat aan de dribbel. Ben benieuwd wat hij kan doen. Als je met zo'n naam, dan moet je wel goed kunnen dribbelen. Lijkt mij als Felipe De Carvalho zijnde. 10 seconden later zijn we helemaal terug bij Conor van den Berg. Omdat beide Vitessenaren, zowel Felipe Schwartz als Bonna, die bal niet goed genoeg aannemen om vooruit te kunnen. Moet hij maar naar Conor van den Berg. Die kan hem altijd nog lang spelen richting Olde Keizer in het duel. Met lijkt dat inderdaad een invaller te zijn. El Masrani.
1: RKC mag toch nog wel een keer wisselen.
2: Oh, ze mogen toch nog een keer. Ja, of het mag niet.
1: Ze hebben net al 3 keer gewisseld. En of ben ik dan gek?
2: Nee, voor mij 2-2.
1: Ze hebben net 3 keer. Oh, ze hebben alleen Posma gewisseld net. Ah, kijk.
2: Ah, dat was het inderdaad.
1: Dat is dus de fout geweest.
2: Ze hebben nog 1 wissel en 1 wisselmoment. Die gaan ze nu gebruiken. Met de nummer 11, Joram van der Veen. Gaat erin komen bij RKC om die gelijkmaker nog te forceren. Kan natuurlijk ook hier aan de rechterkant via Fage. Gaat een indraaiende voorzet worden op de rug van wie lijkt het te zijn?
1: Asje
2: Witar inderdaad. Voorzet, de tweede bal nog steeds voor Fage. Nu komt er wel een voorzet richting Stokkers. Goed weggekopt door Zumberi. Tweede bal is dan aan de linkerkant voor Najir Held. Voorbij aan Felipe de Carvalho, maar niet voorbij aan Bonna. Die voor de zoveelste keer met een sliding die bal aan de rechterkant maar eens weghaalt. Maar dat betekent nog niet dat het gevaar voorbij is. Als RKC gaat wisselen, gaat Jochem Nap eruit. En dan komt Van der Veen komt erin. Maar we weten, diep op de helft van Vitesse gaat RKC ingooien. En dat betekent dat we lekker lang gaan met Famia Castillo. Vraagt ook voor een droge bal van de ballenjongen. Als die bal inderdaad met Van der Veen in de 16, de 16 in wordt gegooid. Door Famia Castillo. Ze loopt dan even nog een paar metertjes. Zul je net zien inderdaad. Laurens Gerrits heeft het niet gezien. Assistenten ook niet. Dus gaat Famia Castillo ingooien. Veel gelopen daar in de 16. Komt die bal. Die voorbij die eerste paal wordt die doorgekopt. Tweede bal is voor Vitesse of voor Vaas. Een schot. Goede redding van Van den Berg. Dat leek niet zo heel gevaarlijk dat schot van Vaas. Invallen Vaas. Maar toch moest Van den Berg strekken. En voor het eerst in een aantal minuten is het weer via RKC wie gevaarlijk wordt. Met nog 10 minuten te gaan en misschien wat blessuretijd. Klopt RKC nadrukkelijk weer op de deur bij Vitesse. En is het alle hands aan dek voor de Arnhemmers. Iedereen ook in de 16. Hoge bal van Vaats. Cornerbal RKC indraaiend. Komt niet voorbij de eerste man. En wel in de handen van Van den Berg. Gevaarlijke stuiter. Als er eentje bij RKC op de grond ligt. Wat gebeurt daar dan? Een rode kaart voor Van den Berg. Wat is dit nou? Is het dan een penalty voor RKC? Ja, tuurlijk is het dan een penalty. Wat gebeurt hier nou?
1: Deed hij een elleboogstoot?
2: Lijkt het een elleboogstoot te zijn. Van den Berg kan het niet geloven. Iedereen van Vitesse kan het ook niet geloven. Iedereen om de scheidsrechter heen. Is het Famia Castillo die verhaal gaat halen bij Van den Berg? Wat een merkwaardig moment dit. Een rode kaart. Geen VAR natuurlijk. Dus Van den Berg moet eraf. Penalty voor RKC. Najir Held die naar de grond wordt gewerkt. Hier de herhaling zien wij op de scherm.
1: Het is wel heel licht hoor.
2: Het is wel echt heel licht.
1: Maar hij doet wel een slaande beweging.
2: Ja, het is een hele lichte slaande beweging naar Van den Berg. Omdat Najir Held in zijn vizier loopt.
1: Ja, het is heel vervelend van Najir Held die dan loopt. En Van den Berg doet een elleboog. Ja, gewoon van ga weg. En hij raakt hem op zijn keel. Het is wel een slaande beweging.
2: Ja.
1: Ja, en dus de wisselplannen van Vitesse kunnen overboord remen. Niet aan het protesteren, maar... even doen, maar Maximilian Brul kan warm worden geschoten. Nog niet eens. En dan is er een vechtpartijtje nu in de 16. Ja, het begint een beetje uit de hand te lopen. Dan krijgt deze wedstrijd toch een hele aparte wending. Scheidsrechter Gerrits die toch voor zichzelf de hoofdrol opeist. Maar ja, het is een elleboogstoot. In zijn keel, het is misschien wat flauwtjes. Maar het is een slaande berg. Krijgt Giel Oldenkeijzer nog geen gele kaart. Maximilian Bril stopte al een keer een penalty voor Vitesse. Dat was de tweede penalty in de terugkomst van Vitesse in Gelderland. Dan worden de biertjes gegooid vanaf Noord, niet op het veld. En die stopte hij, dus hij kan voor zichzelf wel een helderrol op gaan eisen, die Maximilian Bril, door nu in het veld te komen. Vitesse is zich aan het beraden wie eruit te gaan halen. En dus is deze hele wedstrijd in één keer omgedraaid. En snapt niemand er nog weer wat van. Maar ja, goed, het is een enorm, laten we het zo zeggen, de ijzig koele, altijd koele Koning van den Berg laat zich toch provoceren en doet eigenlijk wat ongelukkigs met zijn elleboogstoot.
2: Ja, laten we heel eerlijk zijn, oliedom.
1: Het is oliedom en je geeft de scheidsrechter de gelegenheid om een rode kaart te trekken. Nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt.
2: Nee, heel gek.
1: Het gebeurt toch, wie is kind van de rekening?
2: Nummer
1: 8, dat is
2: Philippe Zwart.
1: Philippe Zwart is de kind van de rekening voor Maximilian Bril. Marcus Steffen gaat ook in de ploeg komen. En dus neemt deze wedstrijd een hele gekke wending. Mocht u net zijn ingeschakeld, we zitten in de 85e minuut. Er leek niet veel aan de hand voor Vitesse. Knappe redding van den Berg. Corner kwam de bal ook in de handen van den Berg. Alleen Nasir Held besloot vervelend te doen. In de baan te gaan lopen van Koning van den Berg. Hij deelt een elleboogstoot uit, Koning van den Berg. En hij wordt met een rode kaart door scheidsrechter Laurens Gerrits van het veld gestuurd.
2: Ook Bannes gaat eraf. Ook Bannes gaat eraf voor Marco Steffen.
1: Bannes gaat er ook uit. Dus Vitesse gaat waarschijnlijk of een voorsprong of een gelijkspel proberen over de streep te trekken. Het is een penalty voor RKC.
2: Je vergeet het haast, maar er is van een penalty
1: voor RKC. Ja, het is inderdaad een penalty. Dus Maximilian Bril loopt heel rustig richting zijn doelgebied. Gaat ongetwijfeld wat intimideren. En kan het dan zo zijn dat Maximilian Bril volgende week ook moeten gaan keepen? Of over 2 weken op maandag. Misschien de aankomende 2 wedstrijden wel. Omdat Van den Berg wel een forse schorsing boven de markt heeft hangen. Dan doet Bril het rustig aan. Loopt richting zijn goal. Loopt langs een van de penaltynemers. Wordt dat Stokkers of wordt dat iemand anders? Gaat hij de bal dan aanraken? Loopt de Stoïcijns langs de Duitser. Kijkt de penaltynemer niet aan. Hier in Gelderdoom gaan de 16.000 aanwezigen intimideren. Het wordt Vin Stokkers versus Maximilian Bril hier in Gelderdoom.
2: Heel belangrijk moment in de wedstrijd. Met
1: Bril die blijft voor zijn goal staan. Gaat niet terug, dan wordt het wel heel makkelijk. Wordt er gefloten, intimidatie alom hier. Argentijnse praktijken in Gelderdoom. Wordt het Stokkers of wordt het Maximilian Bril? Wie wordt de held voor een van de twee? Het is Stokkers die de aanloop neemt. Die hoort het een overdovend fluitconcert. Iedereen staat in positie, scheidsrechter Gerrits nog niet. Wordt het eerste balcontact van Bril Goudwaard. Aanloop. Stokkers schuift hem ongelooflijk rustig binnen in de rechterhoek. Worden de biertjes gegooid. En Justin is in één oogwenk Vitesse haar voorsprong kwijt. En een mannetje kwijt op het veld.
2: Ik wil nog niet zeggen dat er weinig aan de hand was. Maar er was ook niet zo heel veel aan de hand voor Vitesse. Eigenlijk op rozen, hoe je dat kan zeggen, met een 1-0 voorsprong. En dan gebeurt er gewoon iets super opmerkelijks. Van den Berg pakt rood na een slaande beweging op Nasir Held. Penalty vervolgens binnengeschoten door Vin Stokkers. Keeper Maximilian Bril invallen. Bril is kansloos. Keept de andere kant, duikt de andere kant op. En zo wordt het na een voorsprong wordt het gewoon een gelijkspel tegenhouden. Want RKC ruikt natuurlijk bloed. Speelt met een mannetje meer. En heeft nu alle mogelijkheden om gewoon nog hier de overwinning te pakken in Arnhem. Dus het is zaak aan Vitesse, ook al gezien door de wissels van Rüdiger Rehm. Is het tegenhouden? Is het Eduard Probst die mag gaan rennen van centrale verdediger naar centrale verdediger? Marcus Steffen is daarbij gaan staan. Echt om Vin Stokkers af te stoppen als extra man, extra slot op de deur. Is het RKC wat blijft voetballen? Nu op de helft van Vitesse, alle 10 van Arnhemse kant verdedigen met alle man en macht om die voorsprong vast te houden. Soms wat toevalligheden hoop je er dan uit te komen. Misschien hier. Nee, tweede bal blijft voor RKC. Tackle van Büttner over de zijlijn. Geen corner, maar wel een ingooi. Diep op de helft van Vitesse voor RKC aan de rechterkant. Alle hands aan dek voor Vitesse. En heel het Gelderdoom. Vroege voorzet hier van Vaarts. Gaat die richting Van Meer Castillo. Kan hem niet goed genoeg aannemen. Anders is hij vrijgestaan hier op de rand van de 16.
1: Ja, Justin, wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja, dit is een heel opmerkelijke... Ja, zo onnodig. Het is zo dom.
1: Nou, dat is het dus. En ook van iemand die het... Normaal gesproken nooit doet.
2: Nee.
1: Wordt nooit geprovoceerd. Is meestal een ijskonijn. En doet dan zoiets stomzinnigs. Wat hij waarschijnlijk zich ook gelijk zal toegeven. Van den Berg zal ontzettend hard balen. Dat hij eigenlijk de man is. De slimiel. Waar hij vorig jaar zo vaak de held was van Vitesse. Is het vandaag de slimiel aan Arnhemse kant. Of Vitesse moet nog gaan scoren. Dat kan misschien ook zomaar nog.
2: Ja.
1: Vitesse hier met balbezit. Het zal toch niet. hand. Chicora gaat neer. Scheidsrechter Gerrits geeft niks. Publiek wordt woedend. Was ook niet veel aan de hand. Hier RKC met veel meters. Rechts ligt veel ruimte. Komt er een voorzet. Nou, die gaat dan iedereen voorbij. Bonna moet hem wegwerken. Ja, en dat kan nu alle kanten op. En de momentum shift toch wel richting het voordeel van de Waalwijkers.
2: Ja, laten we eerlijk zijn. Het begint wel ineens een leuke wedstrijd te worden. Een leuke slotfase. Vol de druk op de ketel bij Vitesse. Vroege voorzet van Nachi Held. En daar zijn weer Stokkers. En dan was het een meter of twee. En dan was bijna de tweede voor de invaller. Valt dan goed in met twee goals, zou je dan zeggen. Vroege voorzet van Najir Held aan die linkerkant. Is Zumberi de baas, vindt Stokkers. Kopt die bal, schaaft die bal eigenlijk langs de goal van Maximilian Bruel. Ja, die neemt nu alle tijd bij die keeperbal. Die kopbal, ja, ploeg de uitsupporters van RKC ja, zijn er door het dolle heen. Ruiken misschien ook nog meer bloed. Met een mannetje meer kan die 2-1, of die 1-2 moet ik zeggen, natuurlijk nog vallen. Lange bal van Bruel. Iedereen uit de eigen helft van Vitesse. Kopbal moet dan van Buettner komen. De bal blijft liggen. Tweede bal is voor Olde Keijzer. Stuurt Proost weg. Wel nog veel mannetjes voor zich. Twee man voor de goal. Is het Buettner voorzet van Proost. Die gaat in de handen van Schiks. Als er 6 minuten bij komen. Is Rudiger Reem met allemaal handgebaren aan het zorgen dat iedereen bij Vitesse weer naar achteren komt. Veel ruimte inderdaad hier op het middenveld voor Fage. Rechterkant is ook vrij hier aan de rechterkant met Van der Veen. Van der Veen, goed duel gekozen door Giel Oldenkeijzer. Blijft het alle hands aan dek, blijft het paniek bij Vitesse. Met nog 5,5 minuten spelen is hier de vroege voorzet van Familia Castillo. Wordt hij dan geblokt door de Carvalho. Komt er opnieuw vroege voorzet op het hoofd van Stokkers. Wordt hij weggehaald. Tweede bal is nu wel voor Vitesse. Kan Proost misschien nog wat doen en een Carvalho. Wordt diep gestuurd en nu gaat hij komen.
1: De Carvalho dan. Iedereen veert hier van zijn stoel. Doet het rustig aan. Heeft Proops alleen bij zich. Komt de voorzet, schiet hem tegen iemand aan. Dat is kostbaar. Blijft hij nu doorgaan, gaat hij dan neer. Is het geen overtreding voor beiden niet. Kan RKC weer, maar dan is Vis Stokkers moederziel alleen. Ingooi voor Vitesse. Sander Duits is fanatiek. Maand zijn ploeg naar voren aansluiten is het credo van de trainer. Coach van RKC in Vitesse aan de rechterkant. Solomon Bonna heeft de bal vast. Doet het rustig aan. Steffen meldt zich. Scheidsrechter telt af. Gaat naar Ashwitar. Vitesse nu met 3 centrale verdedigers. Met ook nog Steffen natuurlijk erbij in de ploeg. Bruel doet het kalm richting Zumberi. Zumberi lange bal naar voren. Op de gok. Het wordt opportunistisch. En maar hopen dat hij goed valt. Die Carvalho in duel dan. Duwt Held. Dit is een overtreding. Voor het publiek niet leuk. Maar leek het toch wel op. Reem is de grote dirigent aan de kant van Vitesse. Die het toch allemaal neer moet gaan zetten. Want die had hij ook niet helemaal opgerekend. Een scenario dat je keeper een domme rode kaart pakt. In de slotfase. Terwijl je gewoon met 1-0 leidde. En er niks aan de hand was. RKC voetbalt nu vrij makkelijk. Hier Thijs van Leeuwen. Kan goed voetballen. Laat hij hier ook zien. Bal gaat naar de linkerkant. Van Mio Castillo. Prachtige naam. Speelt hem terug naar Held. Held is iets meer naar achteren gegaan. Hier RKC aan het opbouwen naar Thijs van Leeuwen. Bossenaar tot vorig seizoen. Buettner krijgt hier de bal. Buettner moet alle zeilen bijzetten. Maakt toch een overtreding op Stokkers. Nee, dan ligt het open voor Proops. Geen fantastische bal voor Buettner. Proops dan wordt dan ingehaald door Van Gelderen. Nee, hij houdt het balbezit. Hakt hem naar Oldenkeijzer en die staat buitenspel.
2: Buitenspel, jongen.
1: Dus is er veel onvrede aan de kant van Vitesse. Er wordt heel veel bier gegooid op het veld vanaf de zuidtribune. Ziet de scheidsrechter het, ga maar gewoon door alsjeblieft. Gaan we niet staken. Dan wordt het helemaal een late avond. Volgens de regels van de wet moet je staken. RKC in de 16 van Vitesse geeft de bal voor Zumberi dan. Dan is het gevaar nog altijd niet geweken, Justin.
2: Er staan er ook zoveel vrij op de 16. Hier Fage naar binnen toe. Het werd Van Leeuwen in het duel met Zumberi. Van Leeuwen haalt uit.
1: Blindelings naast.
2: Kleine halve meter langs de goal van Bruel. Daar komt Vitesse nog heel goed weg. Met nog 5 seconden op de klok gaat dit in een gelijkspel eindigen. Tussen Vitesse en RKC. Nog niet afgefloten, maar gaat hij wel doen. Na
1: 6
2: de uittrap.
1: Minuten is het, hè?
2: Oh, 6 minuten inderdaad. Dus, ik zit met 3 minuten in mijn hoofd.
1: Ja, met 3 minuten. Ik denk al, wat gebeurt hier? Justin wil er eerder afvluiten. Ja. Dat is ook wat Vitesse wil. Bruel moet op gaan schieten, want de scheidsrechter gaat zo aftellen. 5-4. Bruel heeft de bal net teruggelegd als krijgende corner. Nou, Bruel gaat de corner tegenkrijgen, dat weet je nu al. Ja, nou, hij komt echt goed weg, de Duitse doelman van Vitesse. Volgens de letters van de wet had je hier gewoon een corner moeten geven. Buettner vindt de bal Pardoes voor zijn voeten. De bal krijgt hij diep van Oldenkeijzer. Houdt er RKC de bal binnen? Nee, ingooi voor Vitesse. Meters winst ook voor de Arnhemmer.

0: lijkt hopelijk het grootste gevaar van deze wedstrijd voor RKC voorbij te zijn. Lange bal richting Bruel natuurlijk. Wordt die lange bal gespeeld. Het is onrustig van Jordi de Wijs. Laat die bal op zijn knie belanden. Kan Formia Castillo die bal nog net binnenhouden. En is het een ingooi voor Vitesse. Kan de bal niet binnenhouden dus. Formia Castillo. Ingooi voor Vitesse net over de helft.
1: Ja, en dan kan het nog, hè, Justin?
0: Zeker kan het nog. Met nog 47 seconden te spelen in deze wedstrijd. Is de bal net over de helft. Bij Vitesse aan de rechterkant. Ingooi van Bonna. Moet dan wel opschieten. Wil hij nog iets doen? Wordt wel ingegooid. Snel ingeleverd door Vitesse. Maar ook weer door RKC. Bal in de voeten bij Rüdiger Rehm. Ingooi voor Vitesse. Wordt die tijd eigenlijk langzaam weggetikt door Vitesse.
1: Nog 30 seconden te spelen. Vitesse vindt het wel goed. Maar het kan misschien nog wel. Gaan ze het dan proberen? Nou, dit is een slechte ingooi. Maar krijgt gelijk de ingooi volgens mij weer cadeau van RKC. Lijkt deze wedstrijd af te stevenen op een gelijk spel. En dat zag er lange tijd niet naar uit. Leek Vitesse rustig te cruisen. Doet Bonna dit wel heel flauw, maar ik snap het. 4-3-2 moet in gaan gooien. Gooit de bal in richting Proms. Moet hij hem bijhouden. Proms wordt neergetrokken, toch? Scheidsrechter, ja. En dan wordt het een vrije trap. Nou. En dan krijgt Vitesse de laatste kans van de wedstrijd. En dan kan het nog zomaar.
2: Allemaal mee naar voren.
1: Bündner zegt iedereen naar voren. Alleen de keeper niet. En dan kan het nog zomaar voor Vitesse. Je hoort het publiek opleven. Gaat het dan toch nog gebeuren hier in Gelderland? Iedereen gaat staan.
2: 96 minuten en 21 seconden gespeeld.
1: Ja, van oost naar west, naar zuid, naar oost. Noem allemaal maar op. Het maakt allemaal niet uit. Iedereen staat. Bündner gaat de vrije trap nemen. Het zou toch wat zijn als Vitesse hier in de slotseconde alweer. Dan wordt het een déjà vu. Naar de laatste wedstrijd in december van 2025. Ook in de laatste slotseconde. Bündner vrije trap komt voor. Wordt hij gekomen? Nee. Schiet dan iedereen voorbij? Is het dan de laatste corner? Nee. Scheidsrechter Gerrits fluit af. Dan tot afgrijzen van het Vitesse publiek hier. De Vitesse speelt toch wel wat onnodig gelijk tegen RKC hier in eigen huis. De volgende thuiswedstrijd is over 2 weken tegen Almere City. Maar er zit nog 1 wedstrijd tussen. Maandag 17 augustus op bezoek bij Jong FC Utrecht in de Galgenwaard. Justin, bedankt voor deze avond ook. Vanuit de studio ook bedankt. En we wensen denk iedereen een hele fijne avond. Vitesse heeft gelijk gespeeld. Het eerste punt is in ieder geval binnen. En we gaan op naar de interviews. Dank voor het luisteren. En een heel fijn weekend.
2: Fijne avond.
3: Connect verbindt Midden-Gelderland. Nieuws, muziek en sport. Dit is Connect. Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. En de bioscoop trekt dit jaar weer veel meer bezoekers, vooral jongeren. Bij Pathé nam het aantal tieners met ruim 40% toe ten opzichte van vorig jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het droog en zijn er weinig wolken bij een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Ook komende nacht blijft het droog en kan er onder heldere hemel mist ontstaan, met name in het noorden, maar aan het eind van de nacht lost die ook weer snel op. Het kwik daalt naar zo'n 5 graden in het oosten en noorden tot 14 vlak aan de kust. En de zwakke, aan de zuidwestkust matige wind waait uit het zuidoosten. De ochtend begint zonnig met weinig wind, het blijft de hele dag droog. Ook 's middags houden we het zonnig bij 24 graden op de Wadden tot zo'n 29 in het zuidoosten. En waaien doet het morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zomers zonnig, droog en vooral warm weer met tropische temperaturen. Op maandag en dinsdag zakt het kwik iets, maar na woensdag krijgen we in het zuidoosten temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het radionieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente Westmaas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld, is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

really know where to begin. Every time I get the head,

0: iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakten de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.